0: 8. Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van Alex Partners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: De nacht is van Girl Power.
1: Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: Ik ben Hans van der Heijden. Tata Steel moet de vervuilde bodem en het grondwater bij de Mergelkade in Velzen-Noord saneren. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied heeft het saneringsplan goedgekeurd en houdt toezicht. De vervuiling ontstond door de opslag van 835.000 ton staalslakken. Tata Steel graaft verontreinigde grond af, voorkomt verdere verspreiding van schadelijke stoffen en moet de voortgang blijven rapporteren. De Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's Lucid Motors heeft reorganisatieadviseurs van AlixPartners ingehuurd om kosten te verlagen, efficiënter te werken en een nieuw model te ontwikkelen. Bloomberg meldde dat op basis van ingewijden. Lucid ontkent faillissementsgeruchten. Het aandeel kelderde dinsdag ruim 17% en het bedrijf blijft afhankelijk van Saoedische financiering. In de Verenigde Staten zijn duizenden mensen besmet geraakt met cyclosporiasis, een parasitaire infectie die explosieve diarree veroorzaakt. Vooral Michigan en New York zijn getroffen. De bron van de uitbraak is nog onbekend. Gezondheidsdiensten adviseren groente en fruit goed te wassen of te koken, maar het opsporen van de parasiet blijkt lastig. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt tijdelijk met het staande houden van auto's, meldt Reuters. Volgens Fox News volgen agenten eerst extra trainingen en mogen zij alleen in uitzonderlijke gevallen voertuigen stoppen. De maatregel volgt nadat vorige week 2 automobilisten werden doodgeschoten. Sinds Trumps terugkeer zijn bij ICE-optredens minstens 7 mensen omgekomen. En dan nog het weer. Komende nacht is het op sluierbewolking na vrij helder. De temperatuur daalt naar 15 tot 19 graden en er staat een zwakke en aan de kust matige noordoostenwind. Woensdag wordt opnieuw een zonnige dag met wat sluierwolken. Later in de middag ontstaan in het oosten stapelwolken en mogelijk een lokale onweersbui. Het wordt 28 tot lokaal 31 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Leliedorp Catering.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Geel was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoop Het Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Geel laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A16 Rotterdam richting Breda. Voor de Moerdijkbrug staat een kapotte auto. De linkerrijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, maar dan tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij. Van de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht en je wordt omgeleid via de afrit Geertruidenberg op de A27. En dan tot slot de A76 Geleen richting Aken. Tussen Heerlen Noord en Simpelveld 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van het land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit sloten, beken en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan ook een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. Grote bosbranden net ten zuiden van Parijs zijn intussen onder controle, al is het vuur nog niet helemaal uit. De Franse politie heeft in het onderzoek 6 mensen opgepakt op verdenking van brandstichting. Opvallend is dat een van de arrestanten zelf lid is van de vrijwillige brandweer. Deze gaf toe de brand te hebben aangestoken. Acteur Kees Geel is plotseling overleden aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij is 61 jaar geworden. Geel was vanaf de jaren 90 te zien in tientallen Nederlandse films en series. Zijn grote doorbraak bleef hij in 2004 met zijn hoofdrol in de bioscoophit Simon. Daarnaast was hij jarenlang door als vaste stem van RTL 5. Kees Geel laat 2 kinderen achter. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen kampen inmiddels met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat een opvallend lange file op de A15 vanuit Gorinchem naar Rotterdam voor de Noordtunnel. Een file van 3 kwartier en dat komt door technische problemen aan de matrixborden. Afgelopen nacht was de weg daar helemaal dicht door werkzaamheden, maar die kruisen krijgen ze nu niet meer van de schermen af. De weg blijft dus helemaal dicht. Omrijden kan via Dordrecht over de N3 of vanaf Gorinchem via knooppunt Hooipolder. Volgt dan de A27 en de A59. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.
3: Je luistert naar
4: Vallen en Opstaan.
3: The soundtrack of your morning.

0: Goedemorning, goedemorgen lieve luisteraars. Je luistert naar Vallen en Opstaan op Girl Power Radio, de allergezelligste ochtendshow van Girl Power Radio. We hebben er namelijk precies één. Het is vandaag woensdag 15 juli. Ik ben Rea en de komende 3 uur ben ik bij je met de lekkerste liedjes, de leukste weetjes, de meest bijzondere opvallende nieuwtjes en de allerleukste collega, namelijk Justin. Hey, even ruzie had met zijn microfoon.
1: Ik wou net zeggen, mijn microfoon weigerde naar me toe te gaan.
0: Ja, nou, die van mij stond ook op een hele rare stand vanochtend.
1: Toch raar?
0: Ik weet niet wat hier gisteren is gebeurd, maar...
1: Ik heb geen idee. En ik heb mijn tanden gepoetst, dus het zal dat ook niet zijn.
0: Daarom, nee, ik weet het. Ik heb je van dichtbij al gesproken en ik ben niet flauw gevallen, dus dat is het niet. Nee, nou ja, goed. We gaan meemaken hoe dat zit. In ieder geval staat het allemaal nu weer zo dat we jullie fijn kunnen toespreken. En zoals altijd beginnen wij de dag met ons hardop afvragen. Wat voor dag is het vandaag? Heb het een bijzondere datum? Willen we of moeten we ergens bij stilstaan? Nou, zeker wel. Het is vandaag namelijk de Internationale Dag van de Jongerenvaardigheden. Ja, we hebben natuurlijk heel veel vaardige jongeren. Met een goede opleiding kun je heel ver komen. Nou, dat weten we. En toch is dat voor lang niet iedereen een gegeven. Hier in het Westen hebben we te maken met een leenstelsel, hè, als je wilt studeren. Mm-hmm. Maar zelfs dat onzalige plan is nog best wel effectief vergeleken met wat er voor mensen uit derde wereldlanden vaak mogelijk is. Precies, niks namelijk.
1: Nee, inderdaad.
0: Nou ja, op 15 juli, vandaag dus, vieren we Internationale Dag voor de Jongerenvaardigheden. En daarbij staan we stil bij hoe belangrijk een praktische opleiding is voor jongeren om het in de grote wereld te redden. En heel veel, dat vind ik eigenlijk ook, dit is wel grappig. Ik vind dat er over gestudeerd wordt. Snap je wat ik bedoel?
1: Ja.
0: Er zijn heel veel mensen die een opleiding doen tot uiteindelijk een bullshitbaan. Mm-hmm. Moet maar even...
1: Ja, een pencil pusher wordt het dan?
0: Ja, precies. Kom maar eens om een goede loodgieter. Ja. Kom maar eens om een goede verpleger. Kom maar eens om een goede docent.
1: Nu heb ik sowieso problemen met de manier hoe hier scholen gaan. Want,
0: ja, ik weet het. Je bent het resultaat van een niet oplettend schoolsysteem.
1: Nee, want op je 13-jarige leeftijd of 14 ligt het natuurlijk aan. Laat je door ben gegaan of 15. Moet je natuurlijk al je hele leven bepalen wat je wil gaan doen, ja. Eigenlijk.
0: Ja, dat kan eigenlijk helemaal niet. Nee. Ja, ik vond het ook altijd interessant. Zo van, oké, ga je exact of ga je de zachte kant op? Ja. Terwijl, volgens mij heb je voor een succesvol leven beide elementen nodig.
1: Ja, zeker.
0: En je kunt helemaal niet op je 15e bepalen of je de rest van je leven dierenarts wil zijn.
1: Nee, want heel veel jongeren denken, ik wil profvoetballer worden op dat moment.
0: Tuurlijk, of acteur, of nee joh. Er is niemand die nadenkt van, ik word degene die, weet ik veel, nieuwe stamcel...
1: Ik word een gynaecoloog. Ja. Dat hoor je nooit een 30-jarige zeggen.
0: Nee, vind ik op zich ook een positief ding, dat ze dat niet zeggen. Ja, laten we dat vooral zo houden. Ja. Maar goed, nee, laten we stilstaan bij de jongerenvaardigheden en met ook bij hoe goed wij het hier hebben, maar ook wat wij kunnen verbeteren om onze eigen jongeren nog vaardiger te maken. Ik denk dat praktijkopleidingen een heel belangrijk element zijn.
1: Zeker.
0: En daarbij dus ook goede stageplekken. Dus als jij toevallig een bedrijf hebt of ergens werkt waar stagiairs eigenlijk best een prima plek zouden kunnen hebben, ga daar met elkaar over in gesprek. Ga eens kijken hoe je een jongere op weg kunt helpen naar zijn uiteindelijke carrière. En het kan dus ook heel goed zijn dat iemand bij jou stage loopt en dan denkt, oké, ik word dus nooit slager. En maar dat is ook prima. Ja, want dan weet je het in ieder geval zeker.
1: Ja, nou, die snuffelstages inderdaad zijn heel belangrijk.
0: Ja.
1: En dus als je ook een snuffelstage hebt, als ze ouder zijnde, neem ze niet mee naar je eigen werk.
0: Oh, alsjeblieft, nee.
1: Doe het niet.
0: Nee. Dus, bring your kid to work day. Dat is dan weer niet per se. Tenzij je ze voor eeuwig uit de hele workforce wilt weren. dan wel. Ja, maar dan wonen ze ook tot hun 52e bij je thuis. Ik zeg het maar even. Hoe oud ben jij, Rea? 52. ik denk dat het tijd is voor een lekker zomers plaatje. Zometeen komen we bij je terug met bijzonder nieuws. Nou, gezellig. And I met

0: Fargo was dat met You and Me. Even terug naar begin jaren 80, eind jaren 70. Het was een hele gezellige band. Heel grappig, deze band hebben we daarna niks meer van gehoord. Maar deze meneer, het was een Nederlands bandje namelijk. Zijn dochter deed niet zo lang geleden mee aan The Voice.
1: Oh.
0: En toen ze, dan mogen ze toch altijd een ronde dat ze met iemand iets gaan zingen. Want dan moet je duet oefenen.
1: Ja.
0: En toen kwam hij om dat met haar te doen. Dat vind ik dan wel heel leuk. Weet je wel. It runs in the family.
1: Gelukkig in ieder geval. Dat is in ieder geval positieve dingen die in de familie doorgaan.
0: Ja, precies. Ja, dat zijn de betere dingen. nog meer betere dingen. Een van de lusten en de in ons leven is eten.
1: Ja, ja,
0: we're very food driven. Yes, yes.
1: Ja.
0: En jij hebt opmerkelijk nieuws over een snack waar wij best wel enthousiast over zijn hier op kantoor. Wij niet als enige. We hebben één iemand die hier heel wild van is.
1: Ik wou het zeggen. Emmentaler kaas.
0: Ja.
1: Eén van de betere kazen die we hebben.
0: Zeker.
1: Er is 20.000 kilo van verdwenen.
0: Als in wie heeft er in zijn eentje 20.000 kilo gegeten? Of is er iets anders aan de hand?
1: Nou ja, blijkbaar was er 20.000 kilo onderweg dus naar Frankrijk vanuit Duitsland.
0: Oké, okay, ja.
1: Maar het is er aangekomen in Duitsland.
0: Maar
1: of in Frankrijk.
0: Waar is het dan?
1: Ja, geen idee. De lading heeft een waarde van ongeveer 80.000 euro. En is afkomstig van een kaasmakerij in de stad Bayreuth.
0: Oké.
1: Okay. Daar werd de kaas dus in een vrachtwagen geladen. Maar die is dus nooit aangekomen. Het is onduidelijk nog steeds hoe het is kan gebeuren.
0: Maar is die vrachtwagen ook kwijt?
1: Ik denk dat de hele vrachtwagen samen met de kaas weg is.
0: Wat bizar. Het is best warm deze dagen.
1: Ja.
0: Emmentaler is een prachtige smeltkaas. Heel goed voor in de fondue. Hoe ruikt die vrachtwagen nu? Waar ben je met je kaasbad?
1: Ja, nou, het is leuk, want dit is niet de eerste keer dat er kaas verdwijnt. In 2024 werd de Londense kaasgroothandel opgelicht voor omgerekend 350.000 euro. Ja. Toen werd er meer dan 22.000 kilo aan cheddarkazen gestolen.
0: Ook een goede smeltkaas.
1: Nee, er was 20.000 kilo cheddarkazen aan een bedrijf geleverd wat niet bestond.
0: Aha. Ja, ja. ESA.
1: Ik wou het zeggen. En toevallig had ESA die dag daarna heel veel nachos.
0: Ja, ja, precies. Oh ja, onze collega ESA die maakte de beste nacho kaassaus die er bestaat. Dat durven wij zomaar te zeggen.
1: Zeker.
0: Maar hoe raak je in godsnaam een hele vrachtwagen met kaas kwijt?
1: Ja, überhaupt. Hoe stil je hem zonder dat... Er moet toch een trekker of iets in dat
0: zit toch in die vrachtwagen zit? Ja, dat is toch tegenwoordig. Moet dat allemaal omdat ze bij moeten houden of je niet te lang achter elkaar doorrijdt. En allemaal dat soort grappen.
1: Ja.
0: Moet je die er eerst uitslopen? Heb je daar een homp kaas op gegooid? Wat is het? Wat gebeurt in de vrachtwagen?
1: Er zijn een paar dingen mogelijk dus. Dus of de bestuurder wist er al vanaf en heeft het dus ergens gedumpt voor andere mensen op te halen.
0: Mm.
1: Het is weer inderdaad een nep bedrijf geweest wat die bestelling heeft gedaan.
0: Ja, dat zou ook nog kunnen.
1: Of inderdaad die hele vrachtwagen is gejat. En dus met al iets.
0: Waar laat je een vrachtwagen? Kijk, dat je een snoepje bij de snoepwinkel, dat kan je in je broekzak stoppen. Maar je kan niet een hele vrachtwagen met kaas in je broekzak kwijt. Of in je achtertuin. Kan ook al niet eens.
1: Hebben wij de gracht van Delft al gecheckt?
0: Oh, wauw. Ja, ik ben heel benieuwd. Hier komt vast nog wel een opvolgertje op.
1: Vast wel.
0: In de tussentijd heeft Stromae ook een ode aan kaas geschreven. Ja, je wist het niet. En toch is het zo.

0: we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt tot nu toe vrij gemoedelijk. Er staat in totaal nog net geen 100 kilometer file. Wel een groot probleem op de A15 Gorkum-Rotterdam bij Papendrecht. Technische problemen aan de matrixborden. Ongeveer een half uur vertraging. Omrijden kan ook via Dordrecht over de N3... maar ook via knooppunt Hoijpolder over de A27 en de A59. Verder de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor Amersfoort-Vathorst 20 minuten in de file door een ongeluk. Er is één rijstrook afgesloten. En tot slot nog naar de A6 Jouwen-Lelystad. Tussen Bant en knooppunt Emmeloord 10 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met een klapband. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Nou, gezellig. Gooi het maar ergens op, maar het liefst op mijn ziel. Dat zei Bruno Mars. Ik weet alleen niet wat hij nou wil dat we erop gaan gooien.
1: Stukje pizza.
0: Stukje pizza. Hey.
1: Misschien.
0: Ja, ja, het zou kunnen. Hey,
1: je weet het nooit, hè?
0: Het is tijd voor een bijzonder item. En vandaag is het extra bijzonder. Want degene die hier normaal over gaat en de boel deze kant op sleept, die is helaas ziek thuis. Mm. Het is onze Danique.
1: Ja.
0: En elke woensdag neemt Danique een plaat mee uit haar platenkist. Ze heeft heel veel vinyl, dat verzamelt ze. En vertelt ze iets over een plaat uit die platenkist. Nou is ze zelf snotty, snippy, snotterdy, snetterdy, snet verkouden. Dus we hebben liever dat ze dan lekker in haar bedje blijft liggen en naar de plaatjes luistert thuis, dan dat ze hier gaat zitten snotteren. Maar ze heeft wel aan ons verteld welke plaat ze graag mee had willen nemen. En ze heeft gekozen voor een plaat van Sef. Ja.
1: Jazeker, want het is namelijk een plaat De Leven.
0: Ja.
1: Het is het eerste nummer van zijn gelijknamige solo-debuutalbum De Leven. Ook uit 2011, toevallig.
0: Mm.
1: Het is gebaseerd op een herhaalde vocal sample van Love Will Never Do. Een hitsingle uit 1990 van de Amerikaanse zangeres Janet Jackson natuurlijk.
0: Ja, dat klopt.
1: Het werd over de jaren meermaals gecoverd, waaronder door de Kring in 2012... tijdens de 101 Bars studio sessie.
0: Ja.
1: En Hugh Beving. En Kevin.
0: Nou, allebei dat in... Dat we maar even weten. Dat Kevin ook meedeed. Ja,
1: ik wil het zeggen. Dat zijn allebei twee mensen in S10 geweest.
0: Ja. Nou ja, en wat wel interessant is. Het nummer werd ook gebruikt als titelsong voor de Nederlandse film Rabat. En daardoor is die natuurlijk hartstikke viraal gegaan. Dat helpt wel. En toevallig was met Deborah op Best Kept Secret. En daar stond Sef. Bijzonder weinig kleding had hij aan, vond ik. Had voor mij niet gehoeven, maar goed, dat is ze. En daar ging hij dit nummer uiteraard ook spelen. En dat hele veld ging volledig krankzinnig. Maar nu dus uit Danique's platenkist, zonder Danique, maar wel met een dikke pluim voor deze plaat kiezen, want wij vinden hem hartstikke leuk. Sef met De Leven.

0: geen zin om dood te gaan, neem ik aan.
1: Het ligt niet op mijn weg, dus als het gebeurt, dan gebeurt het.
0: Ja, ja, maar dat denk ik niet af en toe op na.
1: Nou, ik vind het een groot avontuur.
0: Maar wat voor avontuur, wat denk je dan dat het gaat worden?
1: Je gaat voor het gebeurt dan, hoe het gebeurt, dat weet je niet.
0: Dus... Maar wat fantaseer je daar wel eens over? Wat het dan zou kunnen zijn?
1: Ik ben daarmee opgehouden. Ik ben gewoon

0: Dit is het nutteloze feitje van vandaag.
1: Nou, wat is het nutteloze feitje van vandaag, Justin?
2: Tot ongeveer 1 op de 10.000 mensen zijn organen in het spiegelbeeld in het lichaam hebben. Ja?
1: Deze informatie moest verwerkt worden. Je hoorde het kraken.
2: Ik hoorde de keer sturen. Het heet situs invertus.
1: Oh, wacht even. Ja, ik heb ooit een collega gehad wiens dochter dit had.
2: Okay.
1: En daar kwamen ze achter omdat ze naar het hartje gingen luisteren. En toen hoorden ze niks. Dat is natuurlijk raar, want het kind was duidelijk wel in leven. Babytje. En toen verschoven ze. En zo. Ja.
2: Het is een heel raar idee in ieder geval van je organen toch op de verkeerde plek hebben.
1: Ja.
2: Dan kan iemand echt tegen je zeggen, je hart zit niet op de juiste plek.
1: Ja, precies. En dan jij zegt, nee, dat klopt. Ja. Had je wat? Ja.
2: Er is een verschil tussen citrus invertus totalis, wat alle organen omgooit.
1: Dus alles inderdaad. Dus en, ook de nieren, de lever, de nieren zitten gewoon op dezelfde plek. Maar waarschijnlijk was links en hier rechts. Nee, je snapt het.
2: En normale citrus invertus is alleen dus je borst- en buikholte.
1: Ah. Nee, maar zij had alles, meen ik mij te herinneren. Maar goed, dat is... Jeetje.
2: Ja.
1: Nou, oké.
2: Okay. Het is...
1: 1 op de 10.000 mensen vind ik nog best wel veel.
2: Het is redelijk wat. Dus er is ook een grote kans dat heel veel mensen die je kent... een kans hebben tot die in ieder geval...
1: En
2: iemand...
1: dat ze het niet eens weten. Ja. Want als jij gewoon altijd gezond bent...
2: Ja.
1: How would you know? Wat grappig. Dat wist ik niet.
2: Het is heel raar, maar heel interessant.
1: Ja, zeker. Nou, ik vind dit... Oké. Ik vind het wel...
2: Natuur is raar.
1: De natuur... dit is correct en ook juist. Het is hartstikke raar. En zou zeggen... als je hart op de verkeerde plek zit... wees daar gewoon lekker trots op. En laat niemand ermee vanken.

0: Diane Ferris beweert dat ze weet wat we aan het doen zijn. Nou, dat is prima. Dat mag.
1: Mooi zo, ik niet namelijk.
0: Nee, wij weten allebei niet wat we aan het doen zijn. Maar dat geeft niks. We nemen je gezellig mee op deze wild ride op deze woensdagochtend. Het is 15 juli en we zijn zo samen met Diane Ferris toegerold naar het einde van het eerste uur vallen en opstaan. Dat betekent dat we nog 2 uur voor je klaar hebben staan. En met in het volgende uur om te beginnen de powerplaat van deze week. Ja, daar gaan we weer. Broekzweet van Zwaanzee.
1: Ja.
0: Of waanzin, weet ik veel.
1: Gisteren hebben we
0: ontdekt waar broekzweet... Het is ook echt broekzweet eigenlijk.
1: Ja, smerig.
0: Maar met deze warme dagen wel begrijpelijk dat mensen er last van hebben. Dan hebben we ook 3 nieuwe kanshebbers om powerplaat te worden. We gaan jou die in het volgende uur laten horen. En jij kunt stemmen. Let vooral op, want jij bepilst zomaar waar wij naar gaan luisteren volgende week. Elke ochtend.
1: Inderdaad.
0: Ja.
1: Maakt dus een goede keuze.
0: Ja, precies. Make good choices. Call your mom. Wash your hands after your toilet use. Dat soort dingen. We hebben ook muzieknieuws voor je in het volgende uur. Want immers. En natuurlijk de Zonzee zomerplaten. Ik heb er zin in dan.
1: Ik ook. Maar eerst denk ik nog even op muziek.
0: Dat. En daarna het journaal.
1: Oeh.
0: Ja, ik zit even te denken. Hebben we nog? Ja, we hebben nog een muziekje.
1: Ja.
0: Heus wel. We hebben er heel veel. Het is...
1: De muziek is op.
0: Oh, de muziek is op. Oh, nou sorry jongens. Jullie moeten allemaal naar huis. De muziek is op.
1: Oh.
0: Nee, we gaan naar Madonna. Die vraagt of je haar lippen wil lezen. Dat is denk ik speciaal voor haar dove fans. Of zo.
1: Ik weet het
0: ook niet precies. Nou, en daarna dus het journaal. En dan komen we bij je terug met de powerplaat van deze week. En jouw kans om te stemmen.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. De aanhoudende droogte zorgt voor steeds strengere maatregelen in het oosten van ons land. Naast een deel van Gelderland hebben nu ook meer waterschappen een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat betekent dat inwoners en bedrijven hier geen water meer uit beken, sloten en rivieren mogen pompen. Door de lage waterstand in de rivieren kan een aantal pontjes ook niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel meerdere pontverbindingen uitgevallen. En in de Verenigde Staten is een grote uitbraak van een hardnekkige darminfectie gaande. Duizenden mensen die hebben te maken met klachten van explosieve diarree. Gezondheidsdiensten tasten nog in het duister over de exacte oorzaak en de manier waarop het virus of de bacterie zich verspreidt. De staat Michigan is met ruim 2600 gevallen het hardst getroffen, gevolgd door New York. Uit voorzorg wordt Amerikanen geadviseerd om groente en fruit extra goed te wassen en voorlopig even geen frambozen te eten. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we de 25 graden aan. Vanmiddag wordt het tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot wel 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De ochtendspits verloopt eigenlijk vrij gemoedelijk. In totaal 150 kilometer, een stuk minder dan gebruikelijk. Op de A6 rijdt het wel langzaam richting Lelystad, tussen Band en knooppunt Emmeloord. 4 kilometer en 20 minuten file, komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. Ook gebeurde er een ongeluk op de A12 richting Den Haag. Tussen Driebergen en knooppunt Oude Rijn, een half uur vertraging. Door dat ongeluk is één rijstrook afgesloten. En tenslotte goed nieuws over de A15 naar Rotterdam. Bij de Noordtunnel is de weg weer vrij. Eerder was de weg daar dicht door technische problemen. Nog wel een file, 7 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Lelydorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: kan er niks aan doen, maar ik ben iedere keer verschrikkelijk afgeleid als dit nummer aangaat.
1: Ja, ik kan begrijpen.
0: Broekzweet van Swansea. De powerplaat van deze week, vorige week door jullie keihard naar de nummer 1 gestemd. En dat betekent dat je deze week weer een kans hebt om een nieuwe plaat naar die nummer 1 te stemmen. Een plaat waar ik de hele volgende week mee wakker moet worden. En met een beetje pech Justin ook. Ja, dit is hoe het gaat. We hebben 3 nieuwe kanshebbers. Die kanshebbers, daar kun je dus uit kiezen. Je kan niet zelf iemand aandragen. Sorry, dat dan weer niet. En die zijn in willekeurige volgorde. Crisscross Amsterdam met Luisa... Hoe heet ze? Sanchez?
1: Sonza.
0: En Willy William. Wie kent hem niet? Met het nummer My Oh My. Dan hebben we Another met Emily Warren met Silver Lines. En Jonna Fraser en Tiwa Savage met Turn It Up. Wij hebben deze week al redelijk wat woorden vuil gemaakt aan wat wij ervan vinden. Maar eigenlijk moeten we heel eerlijk zijn. Dat doet er helemaal niet toe. Of wij het nou gaaf vinden of helemaal niet gaaf. Jij bepaalt. En je kunt natuurlijk pas je keuze bepalen als je ze alle 3 hebt gehoord. Justin, ja. Ik ga aan jou vragen. Welke gaan we mee starten vandaag?
1: Ik denk dat we vandaag lekker gaan beginnen met Turn Up.
0: Gaan lekker starten met Jonna Fraser's inzending. En Tiwa Savage heeft natuurlijk ook hartstikke meegedaan. Turn It Up. Kanshebber nummer 1.

0: Kans hebben er maar één.
1: Ja, we zijn nog steeds niet eens over die gong die er uit het niets
0: komt. Waarom zit er een gong in? Wat hebben wij gemist? Want in de tekst kan ik ook niks vinden dat gaat over gong.
1: Ja, nee. Is misschien aan te kondigen dat het nummer bijna klaar is.
0: Ja, maar dan beginnen ze er wel verdacht vroeg mee.
1: Ja, dat is nep.
0: Nep, ja, oh ja, iedere keer. Maak me maar weer blij met een dode mus.
1: Nee,
0: Tuna Fraser dus en Tiwa Savage. Als je dit echt de allerbeste plaat ooit vond en je denkt, zo, die wil ik volgende week echt extra vaak horen, dan moet je erop stemmen. Dat kun je doen door je stem uit te brengen via de Girl Power Radio website www.girlpowerradio.nl of de gratis te downloaden Girl Power Radio app. Ja, zeker. Als je die nog niet hebt, snap ik niet helemaal goed hoe dat kan eigenlijk. Maar vooruit, je kan hem nu downloaden. En dan kun je dus stemmen. En vandaag, vanaf 1:10, kun je ook stemmen in de Girl Power Radio
1: socials.
0: Insta stories,
1: ja.
0: En Facebook stories. Dus, nou. Maar dan denk jij misschien, ja, dat is leuk. Maar volgens mij hadden jullie 3 kanshebbers. En ik heb er nog maar 1 gehoord. Dat klopt. We hebben er nog 2. Justin, take it away. Welke wordt de volgende?
1: We pakken Silver Lines.
0: Je doet dit gewoon expres, hè?
1: Ja, ik doe het expres. Ik doe het expres.
0: Goed, de kanshebber, runner-upper, Another, Emily Warren, Silver Lines.

0: growing on me like fungi. Ja, ik had niet verwacht. Maar de Silver Lines beginnen toch... Ik vond het een wachtmuziekje voor in de rij bij de garderobe op een EDM-feestje.
1: Ja.
0: Maar hij begint toch, nou ja, wat ik al zei, it's growing on me like fungi. Mm.
1: Stukje bij beetje wordt het draagbaarder.
0: Ja, dat is het.
1: Maar volgens mij komt het ook
0: of
1: meer...
0: Of is het gewoon dat ik eelt op mijn oren krijg?
1: Dat, of omdat je gewoon echt totaal de derde niet wil horen.
0: Ik wil dit gewoon echt zo verschrikkelijk niet. En jij hebt nu het zo gedraaid dat ik wel moet.
1: Ja, en nu gaan we naar dus Rhea's favoriete keuze van deze week. Van haar allerfavorietste band, Crystals Amsterdam. Met Louisa Sonza en Willy Willem.
0: Ja, Willy Willem.
1: Met My Oh My.
0: Wanneer is dit voorbij?

0: van deze jeuk af die ik ervan krijg. Het is, ik weet ook niet precies hoe dat, waar dat nou vandaan komt.
1: Toch uitslag. Nederlandse allergie.
0: Allergie voor de familie Huisman. Dat is het, denk ik. Ja. Waar ik wel heel gelukkig van word over het algemeen is Teddy Swims. Dus misschien zullen we die daar een gezellig plaatje van draaien?
1: Is goed.
0: Ja, dankjewel. Ik ben blij dat je zo coulant bent nadat je me hebt gemarteld. Ja, dit is wel...
1: Ik ben zo aardig.
0: Dat is waar, dat is waar. Wij gaan even lekker naar Teddy Swims. Daarna nog meer muziek en de situatie op de weg. Dan komen we bij je terug met muzieknieuws. Oei!

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De ochtendspits verloopt gelukkig niet heel erg druk, maar er toch is het hier en daar aardig aansluiten vanwege een paar bijzonderheden. Zo is de A6 vanuit Joure naar Lelystad nu helemaal dicht bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Verder goed nieuws over de A12 richting Den Haag. Bij Nieuwegein is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Driebergen nog wel een file, ongeveer 25 minuten. Hij kan nog verder gaan oplossen nu. Verder naar de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Amersfoort-Vathorst ook de weg vrij na een ongeluk. Nog wel 10 minuten vertraging. Die file begint nog bij Harderwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: That was quite the trip. Dila van Angèle. We gingen van hartverschietend snel naar heel traag. Rustig. En het grappige is, Dila betekent zeg het.
1: Ja, dan zeg
0: het. Dus
1: ze
0: was de hele tijd zeg het. Het is een beetje zoals een kind. Mama, mag ik een koekje?
1: Nee.
0: Hou je mond. Nee, precies dat. Nou, het is tijd voor muzieknieuws, Justin.
1: Ja.
0: Ja.
1: En wat hebben we?
0: Ik heb drie muzieknieuwsen voor jou in de aanbieding.
1: Oeh.
0: Als eerste neem ik je mee naar Iron Maiden. Dat is niet per se onze ochtendmuziek.
1: Nee, maar zeker wel mijn muziek.
0: Dat wou ik net zeggen, evenals de mijne. En een band met best een mooi repertoire inmiddels. En ze hebben dus gisteren een deel van hun muziekcatalogus verkocht aan het Zweedse bedrijf Pophouse Entertainment. En okay. Dat is het bedrijf van ABBA-zanger Björn Ulvaeus.
1: Interessant.
0: Ja, manager Rod Smallwood van de band zegt heel enthousiast te zijn over de samenwerking. Zo omvat de samenwerking onder meer een concertfilm die momenteel wordt opgenomen.
1: Ik wou het toevallig zeggen, dus dat betekent dat er een film aan gaat komen.
0: Jazeker. En daarnaast zijn er plannen voor interactieve fanervaringen. Net als dat je hebt toch die ABBA Experience in Londen, dat je een soort virtual reality ABBA optredens door kan lopen.
1: Als jij het zegt.
0: I know this, because I know this. Pophouse heeft eerder muziekrechten gekocht van Kiss, Tina Turner en Cyndi Lauper. Het Zweedse bedrijf maakte eerder al de succesvolle show ABBA Voyage met digitale avatars. Dit is wat ik bedoelde. Van de popgroep ABBA. Een soortgelijke show met rockband Kiss staat gepland voor 2028. En Iron Maiden, dat in 1975 door bassist Steve Harris werd opgericht in Londen, is een van de succesvolste metalbands ooit. Dat is wel waar.
1: Ja.
0: Band is voornamelijk bekend van het album The Number of the Beast en het nummer Run to the Hills. Ja.
1: Ook waar.
0: Ook allemaal waar. Waar rijden als een koe. Dan gaan we naar muzieknieuws wat te maken heeft met het WK. Het gaat een keer niet over Shakira, dus daarom wil ik het graag even noemen. De grote finale zit er aan te komen.
1: Aanstaande zondag.
0: Aanstaande zondag om 9 uur Nederlandse tijd begint die. En voor het eerst is er bij de WK-finale een halftime show.
1: Ja, het is om te huilen janken.
0: Ja, het is om te janken. En tegelijkertijd, voor de muziekliefhebbers onder ons, is dat hartstikke gezellig. Want daar treden Madonna, Shakira, Justin Bieber, Coldplay en BTS op. Ja, maar wie er in de slotceremonie, want dan heb je dus straks die finale gespeeld, dan heeft iemand gewonnen.
1: Ja.
0: Dan moeten we, jongens, wat was het een leuke toernooi. Echt allerbeste toernooi ooit. It was the greatest tournament ever. Je weet wie dat gaat staan zeggen.
1: Tuurlijk.
0: Daar moet ook muzikale omlijsting bij en die wordt verzorgd door
1: YMCA.
0: Nee, want die meneer is dood.
1: Village View.
0: Had gekund. Nee, Laura Pausini, Nicole Scherzinger en Robbie Williams.
1: En
0: dat
1: mensen.
0: Laatste vind ik leuk.
1: Ja.
0: Want Robbie Williams is wel, ik vind hem heel leuk. Ik dacht eerst al, mijn god, wat een vermoeiende vent. Maar nadat ik 2 documentaires van hem heb verwerkt, vind ik dat ik verheug me op wat hij gaat doen.
1: Oké.
0: Ik hoop dat daar iets bij zit wat eigenlijk net niet kan.
1: Je hebt de goede documentaires gekeken van de goede Robbie Williams.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Niet de acteur.
0: Nee, niet de acteur. Nee, Robin Williams is dat. Maar ik ben sinds die documentaires fan van Robbie. Want Robbie is een getormenteerde artiest. En ik hoop gewoon dat hij lekker gaat moenen of zo. Naast Trump.
1: Dat wel leuk
0: is een beetje, ja, dat lijkt me. Ja. Bovendien,
1: alles,
0: tegenwoordig heeft hij, hij is wat ouder dan dat hij was. Maar er is niks mis met de billen van Robbie Williams. Zo. Dat gezegd hebbende, gaan we naar het laatste muzieknieuwtje van vandaag. Want ik begrijp dat je helemaal nu. Ja, sorry. En dat gaat over Tomorrowland.
1: Oh.
0: Dat is komend weekend. Dat doen ze in 2 weekenden. Hè? Want Tomorrowland is zo groot dat ze eerst 1 weekend en dan exact hetzelfde een weekend daarna doen. Want dan kunnen ze alle bezoekers bedienen.
1: Slim idee. Maar ik dacht dat het al was geweest.
0: Nee. Maar ze hebben, let op, hou je vast, een verbod gekregen om vuurwerk af te steken.
1: Oké, dus geen vuurwerk meer met de shows.
0: Omdat het te droog is.
1: Ja, dat is best wel te begrijpen.
0: En ze denken, heel België gaat in vuren en de vlam opstaan. De organisatie baalt ervan. Want die zegt, het vuurwerk is een belangrijk onderdeel van ons festival. Ja, dat is allemaal prima. Maar ja, weet je wel, het is
1: Vuurwerk is heel belangrijk voor hun. Maar het is ook belangrijk dat je niet je eigen terrein afbrandt.
0: Dat bedoel ik. Maar ik weet niet hoeveel duizend mensen opstaan. En dat je daarna nooit meer een festival kunt geven. Omdat, nou ja. Hè?
1: Al je fans weg zijn.
0: Dat. In ieder geval, dat was het muzieknieuws. We laten ons nu alvast een voorproefje geven op die slotceremonie van het WK. En Robbie Williams gaat ons even entertainen. Lijkt me een prima idee.
1: Ja, en jij kan gaan dromen over zijn reet.
0: Dat sowieso.

0: mij.
1: Ja, mij ook. Vreselijk. Ja. Ja. Oh, jongens. Wat doen ze ons aan? Deze mannen. het is Rosso, Mart Hoogkamer en de Amster... Wie? Even kijken.
2: Amsterdammers.
1: De Amsterdamse Zomer. De Amsterdamse Zomer heeft blijkbaar is nu een entiteit. Dit vind ik ook... Nou ja, goed.
2: Dat is zeker een keuze.
1: Het is absoluut een keuze, ja. Over zomer gesproken, het is wel tijd voor onze zon, zee, zomer. Zon, zee, zomerplaten. Jij en ik hebben allebei een plaatje meegenomen die ons doet denken aan een zomer. Maakt niet uit welk het was. En we gaan onze zomerplaatjes achter elkaar draaien.
2: Inderdaad. Ik heb gekozen voor een nummer wat net voor... de zomer uitkomt.
1: Kijk.
2: Dus dat werd lekker... Vanuit april werd het helemaal doorgegooid door de zomer heen.
1: Ja.
2: En daarna waren mensen het wel even zat.
1: Klein maar, beetje maar.
2: Ik heb Daft Punk. Met Get Lucky.
1: Ja. Nou, dat was wel echt... dat was een ding.
2: Ja,
1: je ontkwam er niet aan.
2: Nee, het was de zomerhit 2013. Ze gingen volgens mij daarna bijna direct op tour. Dus toen werd het ook overal weer gedraaid.
1: Ja. Ja.
2: En ze waren heel veel bezig. Ze zijn natuurlijk nu gestopt. Aan elkaar gegaan. Jammer genoeg.
1: Ja. Ja.
2: Maar dit nummer heeft in ieder geval elke radio wel gedraaid op elke zomerplek.
1: Ja, dit is helemaal waar. Ja, ik heb een andere. Milky Chance, ons Duitse deel. Die hebben Passion uitgebracht. Ook vlak voor de zomer van 2025. En dan op TikTok werd dat uiteraard een virale hit. Immers. Ja. Het doet mij een beetje denken aan MGMT. Dus management, weet je wel.
2: Ja.
1: Een beetje dezelfde soort sound. En dit was wel echt een... Ik moet altijd een beetje denken aan die zomer. Want ook aan deze ontkwam ik niet. Maar dan meer op... Dat ik niet omdat je dat op het strandtentje hoort. Maar omdat je als je online, zoals wij, aan het werk was. Kwam het overal voorbij. Onder elke gezellige strandkastelen. Ik werd helemaal lauw van. En tegelijkertijd blijft hij dan. Nou ja, we hadden het al eerder net als over de powerplaat. It grows on you like fungi. Milky Chance, the fun guys. Ik denk dat ik lekker begin. Vandaag, ja, denk ik, gewoon. Mm-hmm. En dan mag jij daarna de oorworm in onze lieve luisteraars gooien. Oh, er wordt aangebeld. We moeten open gaan doen. Ik ga wel meteen zeggen dat we na die twee zomerplaten meteen doorrollen naar het derde uur van Vallen en Opstaan. Want het journaal staat ook al een beetje aan de deur te rammen. En langs die Passion en natuurlijk de Get Lucky hebben we niet heel veel tijd meer over. Dus zometeen in het volgende uur ook tijd voor jouw verzoekjes. Niet vergeten in te sturen. 06-3460-6464. Nu eerst zomerhitje nummer 1, Milky Chance Passion.

0: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. Donald Trump heeft de druk op Iran gisteravond flink opgevoerd. In een interview met Fox News dreigt hij de aanvallen uit te breiden naar elektriciteitscentrales en bruggen. Volgens Trump worden deze vitale doelen volledig platgelegd als Teheran niet terugkeert naar de onderhandelingstafel. De douane schroeft de controles op sigarettensmokkel flink op. Dit jaar is er al een recordhoeveelheid van 106 miljoen illegale sigaretten onderschept. Volgens de douane is tabaksmokkel door de hoge accijnzen in ons land een goudmijn geworden voor criminelen. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding krijgen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warme temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker richting een einde. We zitten nu rond de 120 kilometer nog. Wat opvalt is een ongeluk bij Geldermals op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Vanaf knooppunt Empel een file van 30 minuten. Verder is helemaal dicht nu de A6 Joure-Lelystad bij knooppunt Emmeloord. Komt door bergingswerk na een kapotte vrachtwagen. Je kunt het beste omrijden via Zwolle. Best een eindje over de A32 en de A28. Ten slotte nog goed nieuws over de A12 naar Den Haag. Bij knooppunt Lunette is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file vanaf Driebergen. Ongeveer 20 minuten langzaam rijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Nou, welkom. Welkom, lieve luisteraars. Je bent terug bij Vallen en Opstaan op Girl Power Radio. Yay! Het is woensdag 15 juli en tegenover mij zit niemand minder dan Justin. Yay!
1: Hallo!
0: Gezellig. Ik ben Rhea en Justin en ik zijn het komende uur nog bij je om je richting je werkdag te helpen. Trouwens, als je om 9 uur had moeten beginnen met werken, ben je wel te laat nu.
1: Ja.
0: Dat is toch wel even een dingetje om te vertellen.
1: Jammer.
0: Ja, jammer. Maar goed, wie weet kun je het nog goed maken als je onderweg eventjes langs de bakkerij loopt voor een lekker gebakkie voor je collega's. Vergeven ze je het vast allemaal wel.
1: Vast wel.
0: En als je gewoon lekker vrij hebt, blijf liggen. Draai nog een keertje om of slenter naar het koffiezetapparaat en zet een bakkie voor jezelf. Het is namelijk tijd voor de waar gebeurde woensdag waanzin.
1: Ja.
0: De waar gebeurde woensdag waanzin. Ja. En ik ga je meenemen naar het geheime verhaal. Nou ja, semi-geheime verhaal. Achter Billie Jean van Michael Jackson. Iedereen kent dat iconische basloopje wel. En de glinsterende handschoen. De legendarische moonwalk. Billie Jean is een van de grootste popnummers aller tijden. En achter deze dansbare wereldhit schuilt alleen wel een beetje een duister waar gebeurd verhaal. Vol paranoia en lekkere drama. Juice, juice, juice, jongens.
1: Als je ooit wilt verbaasd wil zijn over iemand, kijk naar de geschiedenis van Michael Jackson.
0: Zo.
1: Die man die heeft ruzie gemaakt met denk ik bijna elke popster ter wereld.
0: Knap,
1: heeft
0: hè?
1: Het daarna ook altijd goed gemaakt met elke popster in de wereld.
0: Zeker weten.
1: Maar hij was niet lief, laat ik het zo zeggen.
0: Nee, zeker niet. Maar goed, ik neem je vandaag mee naar de studio in 1982. Naar het moment dat deze plaat bijna niet had bestaan. Nou, laten we beginnen bij het begin. De belangrijkste vraag, wie was Billie Jean nou eigenlijk? Het antwoord is bijzonder. Begin jaren 80 werd Michael Jackson gestalkt door een anonieme mevrouw. Ze stuurde hem stapels brieven waarin ze beweerde dat hij de vader was van haar tweeling. Michael raakte hierdoor volledig paranoïde. Nou was hij natuurlijk best wel beïnvloedbaar wat dat betreft. Als je de documentaire film hebt gezien die recent is uitgekomen, dan snap je dat ook iets beter.
1: Ja.
0: Maar ja, het dieptepunt kwam toen zij hem een pakket stuurde met een revolver en een angstaanjagende instructie. Ze wilde dat Michael op een specifieke dag zelfmoord zou plegen, zodat zij in een volgend leven samen een gezin konden stichten.
1: What the fuck?
0: Ja, hoe cray-cray in de hey-hey moet je daarvoor zijn? Nou ja, de vrouw werd uiteindelijk opgenomen in een psychiatrische kliniek.
1: Terecht.
0: Ja, precies. Maar de angst zat er goed in bij Michael. Nou ja, die opgekropte angst moest eruit. En dat gebeurde eigenlijk via de muziek. Hij schreef het nummer grotendeels in zijn hoofd tijdens een autorit over de snelweg. Hij was zo extreem gefocust op de melodie die door zijn hoofd spookte, dat hij niet eens doorhad dat de onderkant van zijn auto in de fik stond. Pas toen een passerende motorrijder hem waarschuwde, stapte die vlak voor een explosie uit. Dus ook daar, dat,
1: ja, het is, ja.
0: Let's stapel de trauma. Nou ja, toen het nummer eenmaal geschreven was, begon de echte juice in de studio. Er ontstond namelijk een enorme ego-strijd tussen Michael en zijn legendarische producer Quincy Jones. Quincy haatte het nummer in eerste instantie. Hij vond de basintro veel te lang en hij wilde de titel veranderen naar Not My Lover. Quincy was namelijk bang dat mensen zouden denken dat het nummer over de beroemde tennisster Billie Jean King ging. Maar Michael hield voet bij stuk. Hij zei, Quincy, die baslijn is precies de reden waarom ik wil dansen. Michael won de strijd en de intro bleef ongewijzigd. Nou ja, hoewel die ene stalker de directe aanleiding was, legde Michael later uit dat Billie Jean een metafoor was voor alle groupies die hem en zijn broers vroeger valselijk beschuldigden. Het nummer is dus geen vrolijk dansnummer, maar een muzikaal slot op de deur om zijn privacy te beschermen. En dat is het geheim van een echte popklassieker. Een duister verhaal verpakt in een beat die de wereld voor altijd veranderde. En daarom gaan wij nu luisteren naar Billie Jean. Trek je dansschoenen maar vast aan.

0: Dit is het Girl Power Sportnieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Pasquino en dit is het sportnieuws van woensdag 15 juli. PSV neemt afscheid van Riola Shomali. PSV en Shomali gaan per direct uit elkaar. De Zwitserse aanvalster maakt de overstap naar FC Como in Italië. De promovendus van de Serie A betaalt de transfersom om haar nog doorlopende contract tot medio 2028 af te kopen. Shomali speelde sinds 2024 voor PSV. Ze werd eerst gehuurd van Wolfsburg en daarna definitief overgenomen. In haar eerste seizoen maakte ze 10 doelpunten en gaf ze 5 assists. Afgelopen seizoen was ze opnieuw belangrijk met 14 doelpunten en 4 assists. Daarmee leverde ze een grote bijdrage aan de eerste landstitel in de clubgeschiedenis van PSV. FC Twente en AZ openen voorbereiding met een remise. FC Twente en AZ hebben hun eerste oefenwedstrijd van de voorbereiding met 1-1 gelijk gespeeld. Op het AFAS trainingscomplex hielden beide ploegen elkaar in evenwicht. Mannensportnieuws. ADO Den Haag houdt Jan Sundbrek binnen. ADO Den Haag heeft zich versterkt met Jan Sundbrek. De 25-jarige Tsjechische middenvelder komt over van het gedegradeerde Heracles Almelo en tekent contract voor 3 seizoenen. ADO Den Haag heeft ook verdediger Lasse Willem vastgelegd. De 23-jarige Duitser komt transfervrij over van FC Saarbrücken en tekent een contract voor 3 seizoenen, met een optie voor nog een extra jaar. Willem sluit per direct aan bij de selectie van Robin Peter. Van Sandschulp naar de tweede ronde in Bastad. Botik van Sandschulp heeft zich geplaatst voor de tweede ronde van het Kreffeltoernooi in het Zweedse Bandschap. De Nederlandse nummer 55 van de wereld versloeg Japaner Taro Daniel in 2 sets, 6-7 en 6-4. De eerste set werd beslist in een overtuigende tiebreak, waarna Van Sandschulp geen punt meer weggaf. De tweede set leek hij de wedstrijd snel af te maken, maar na het missen van 3 matchpoints kwam Daniel nog terug tot 5-4. Uiteindelijk stelde Van Sandschulp met de sterke laatste game alsnog de overwinning veilig en plaatste zich voor de tweede ronde. WK-nieuws. Spanje weet zich als eerste te plaatsen voor de finale van het WK.

0: Nou, dat was maar wat.
1: Ja. Hij lijkt nog even door te gaan.
0: Ja, en dan doet hij dat dus niet.
1: Nee.
0: Ik vind het ook moeilijk. Het is misschien dat hij zelf dacht, wat is nou een goed einde?
1: Muziek met een cijferhorloge. Diep.
0: Diep. Nee, toch maar niet. Ja, nee. Zo voelt het een beetje.
1: Het is van, weet je wat, nee, we doen het toch niet. En dan is hij het vergeten.
0: Ja.
1: En dan dacht hij, deadline, ik stuur hem maar in.
0: Zoiets. Je moet morgen dat ding af hebben, want anders dan kan die plaat niet uitgebracht worden.
1: Het is een beetje hetzelfde als je de verkeerde versie opstuurt. Als je je huiswerk hebt ingediend.
0: Oh god, ja. De versie die heet Ik haat mijn leven. Ja.
1: En dan heb je toch opeens een gesprek met een...
0: Met een docent en een decaan. Ja, ja, precies. En we hebben je proefstuk teruggekregen. Er staat een hele alinea alleen maar KUT, KUT. Wat bedoel je daarmee?
1: En hoe voelde je je toen je het schreef?
0: Ja, precies. Exhausted.
1: Wij hebben
0: probably.
1: Totaal geen trauma hiermee. Hoe
0: nee,
1: kom
0: helemaal
1: je erbij?
0: Niet. Hoe kom je erbij? We hebben een fantastische schooltijd gehad... waar we alleen maar hebben genoten van het fantastische onderwijs... dat Nederland rijk is.
1: Ja, totaal.
0: Ja. Nou, de sponsorgelden hoop ik dat er nu binnenkomen. Oh, jongens. Hey, het is zo meteen tijd voor de situatie op de weg. En ik ben benieuwd. Wat denk jij?

0: Het is een warme dag. Het is nog net geen vakantie. Volgende week komt de vakantie ellende op gang.
1: Dat is alles. Ik denk dat het nog wel druk is richting de stranden.
0: Mm.
1: Want dat was het afgelopen weekend vast al heel druk.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat er 2,50 file staat. Nou, vooral richting de zee.
0: Nou, we gaan eens kijken zometeen of dat waar is. We gaan eerst even naar het negende wolkje. Cloud 9, om precies te zijn, met Adam Lambert. Daarna de situatie op de weg. En dan komen we bij je terug met de drie van vandaag. Drie nutteloze feitjes, weetjes, dingetjes waar je precies niks aan hebt. Of toch wel een beetje. Want jij kunt ze gaan vertellen straks bij het koffiezetapparaat aan al je collega's. Of vanavond aan tafel aan de familie. En dan denken ze allemaal dat je ontzettend slim bent. Want zo werkt dat. Maar eerst Cloud 9.

0: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
1: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits is zo goed als afgerond. Hier en daar nog wel iets van file. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Kerkdriel en Geldermalsen. 14 kilometer en 30 minuten. Het komt door een ongeluk. Er is één rijstrook dicht. Helemaal afgesloten is de A6 nog altijd. Jouwe Lelystad. Bij knooppunt Emmeloord door bergingswerkzaamheden. Omrijden kan via Zwolle over de A32 en de A28. Dit duurt nog tot 10 uur deze morgen. En op de A12 goed nieuws richting Den Haag. Bij Houten is de weg weer vrij. Eerder lag daar een lading glas op de weg. De file moet nog een beetje oplossen. Je hebt nu nog 15 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: het is tijd voor de drie van vandaag. De drie bijzonder nutteloze weetjes waar je helemaal geen pal aan hebt in je leven. Behalve dan dat je er zometeen ontzettend de blitz mee gaat maken aan bij het koffiezetapparaat.
1: Inderdaad. En het zijn drie verschillende, want ik heb er één gevonden.
0: Ja, en ik heb er twee gevonden. En die van mij hebben veel te maken met de zomervakantie die voor de deur staat en het barbecue seizoen.
1: Mijne heeft te maken met digitale irritaties.
0: Oeh, weet je wat? Ik doe eerst een zomerdingetje, dan ga jij digitaal irriteren en dan sluit ik weer af met een barbecue. Want de dag moet je ook afsluiten met de barbecue, toch?
1: Ja, ja, persoonlijk niet. Maar...
0: Nee, maar toch. Je gaat meestal niet 's ochtends barbecue, dat is meer wat ik bedoel.
1: Nee, dat zeker niet.
0: We beginnen met het fenomeen zomervakantie. Heel veel mensen denken dat het is uitgevonden om de arbeiders rust te geven en een beetje lekker te luieren en dan weer klaar te zijn voor een nieuw jaar. Nee, nee. De hele zomervakantie is eigenlijk bedacht door mensen die kinderen op school hadden, maar ook een heel groot agrarisch bedrijf. En kinderen die konden dan in de zomervakantie hun ouders helpen met de grote zomeroogst. Kinderarbeid is de oorsprong van de zomervakantie.
1: Dit klinkt als mijn zomervakantie.
0: Ja.
1: Ik heb ook moeten werken thuis.
0: Ja, dat is altijd. Nee, ja, luister, als je ouders een eigen bedrijf hebben, dan ben je altijd de Sjaak.
1: Inderdaad.
0: Dus dat is handig, want dan ben je vrij, dan kan je lekker helpen. Ja, nee, dat dus. Dus zomervakantie is eigenlijk helemaal geen vakantie. Het is zomerarbeid.
1: Ja, werktijd.
0: Ja, precies. Hey, en jouw digitale irritatie? Vertel mij alles.
1: Ja, nou, we kennen het allemaal natuurlijk spammail.
0: Oh, gadverdekkers, ja.
1: Ja. Maar wist je dat spammail de naam heeft gekregen van een Monty Python skit?
0: Oh nee, maar ik weet wel dat... Kijk, bij spam denk ik aan die blikjes vieze geprepareerd vlees. Ja, vlees vind ik nog een beetje te veel eer voor wat het is.
1: En daar komt het precies vandaan.
0: Echt waar?
1: Want in een Monty Python skit is er een grap waarbij ze heel veel blikken canned meat, oftewel spam, vinden... En die zijn overal en ze kunnen er niet vanaf komen.
0: Oh, wat erg. Alsof het een soort investatie in je huis is.
1: Inderdaad.
0: Huh. Oké, ja.
1: En daar komt de spam vandaan.
0: Ja, ik snap het. Je komt er niet vanaf en het is veel en vaak. Nou ja, als je van beter vlees houdt dan van spam... dan is barbecue seizoen natuurlijk voor jou een groot feest. En ik heb een mooi wereldrecordje te delen. Want, hou je vast, het wereldrecord barbecuen is... boord aan Uruguay.
1: Oké. Okay.
0: Daar hebben maar liefst 1250 barbecuers tegelijkertijd meer dan 10.000 kilo vlees staan grillen.
1: Dat is gelukkig veel vlees.
0: Ja, maar ik hoop dan ook dat ze dat leuk hebben uitgedeeld aan iedereen en zijn moeder, want
1: vast
0: wat moet je er anders mee?
1: Ja, vast wel.
0: Ja, dat. Ik weet het ook niet. Ik weet het allemaal niet.
1: Jij zei wereldrecord en barbecue. Ja. Ik dacht, is de grootste barbecue ter wereld ergens neergezet?
0: Oh,
1: en
0: vast
1: hoe groot
0: wel.
1: Zal die zijn?
0: Dat is wel een goeie. Zullen we dat eens even opzoeken voor zometeen?
1: Ja, is goed.
0: Barbecue. Ja, ik heb ineens ontzettende trek. Heb je er ook last van?
1: Nee, niet.
0: Of ben je er alweer voorbij?
1: Nee, ik ben
0: je bent
1: al
0: geen barbecue fan, hè?
1: Nee, ik wil niet moeten wachten op een vlees en daarna weer moeten wachten op een vlees. En daarna
0: je
1: sta
0: gewoon
1: je...
0: zitten, eten en door.
1: Ja, en daarna sta je in de rij met 20 andere mensen op hetzelfde stuk vlees te wachten. En dan pak je een pindasaus erbij die dan half koud is, want ja...
0: Je hebt geen fijne barbecue ervaring, ik hoor het alweer. Nou ja, vooruit. Beetje liefde, beetje begrip voor elkaar. Dan komt het ook goed in die barbecue rij.

0: op fietsen met Skik en een mondharmonica.
1: Ja, en helverstaande ja. tekst.
0: Maar ja, dat inderdaad. Het is potverdorie. Jij hebt iets opgezocht over het barbecue verhaal.
1: Ik heb ze zeker wat opgezocht. En ik had het eigenlijk al moeten raden. Tot hier de grootste barbecue ter wereld is. Het is Texas.
0: Uiteraard.
1: Amerika.
0: Uiteraard.
1: Maar het is geen vaststaande barbecue. Het is een barbecue op wielen.
0: Een barbecue op wielen. En ja. Hoe groot is die barbecue op wielen?
1: Hij is een bescheiden 76 feet, oftewel 24 meter.
0: Pardon?
1: Hij staat achter een semi-truck.
0: Oh. Ik dacht, hoe krijg je dat voor elkaar? Als je je achterbak opengooit, kan je geen 24 meter. Het is gewoon een omgebouwde vrachtwagen.
1: In principe wel, ja. Het ding zelf weegt 40 ton. Dat is zonder de voorkabine erbij.
0: En dan hebben we daar ook nog geen kooltjes in gedaan.
1: Geen kolen in gedaan, niks. Het heeft 12 pitdoors, oftewel de dingen waar je dus de kolen alles in kan gooien. Het heeft 7 schoorstenen en 4 biertappen.
0: Dit is een soort nuclear plant.
1: Ja,
0: achtig rondrijdende ellende.
1: Inderdaad. Hij kan tussen de 8 en 12.000 pounds of vlees tegelijkertijd kopen.
0: Hoeveel?
1: 8.000 tot 12.000 pond.
0: Jezus.
1: Wat dat precies is.
0: En waarom wil je dit en wanneer is dit nuttig? Wat voor feest, op welke gelegenheid zijn wij dat we zoveel vlees in één keer moeten barbecuen?
1: Barbecue feest.
0: Ja, maar hoeveel mensen heb je daarvoor nodig? Ja, even serieus.
1: Heel veel. Het heeft 800 square feet aan kookruimte. Dus zoveel ruimte.
0: Mijn
1: kan je...
0: hemel. Komt er ook personeel bij als je die truck bestelt? Of moet je daar zelf...
1: Geen idee. Hij stond op een gegeven moment op eBay te koop voor 350.000.
0: Mm-hmm.
1: Maar ze hebben gezegd, weet je wat, we houden hem wel. Hij heeft 55.000 mensen eten gegeven in 11 dagen.
0: Holy moly.
1: En ik heb ook gekeken, tussen de 28.000 pond naar kilo is ongeveer 6.000 kilo aan vlees.
0: Oh mijn god. Ik had net nog trek, maar nu ben ik er vol. Dat is echt...
1: Ja, ik ook wel.
0: Maar, heftig.
1: Dat ding heet ook The Undisputable Cuz.
0: Ja, dat begrijp ik. Dat begrijp ik wel.
1: Dat ding is zo groot.
0: Het is enorm.
1: Hij is gaaf, maar hij is zo groot.
0: Wauw. Wauw.
1: Maar dat is dus de grootste barbecue pit ter wereld.
0: Ja. Als je vanavond achter je kleine hibachi kruipt in je tuin of je balkonnetje, denk dan even aan deze enorme barbecue. Of misschien heb je wel zo'n green egg. Dat kan, hè?
1: Ja,
0: dat kan. Wist je trouwens dat de green egg technologie eigenlijk bedoeld was voor de wanden van ruimteschepen om warmte te weerstaan van de zon?
1: Heel eerlijk, ik dacht dat het een Dr. Seuss boek was.
0: Dat kan me heel goed voorstellen. Groene eieren met ham. Nee, die lust ik niet hoor, Sam. Ja, precies. Jongens, en al dit barbecue geweld brengt ons aan het eind van deze uitzending van Vallen en Opstaan. We hebben gelukkig nog meer voor je klaarstaan. Zometeen om 10 uur is het tijd voor GP at Work. De allerlekkerste lijst om mee te werken, te studeren, juist gewoon te maken. Of gewoon een beetje op de bank te liggen vegeteren. Vanmiddag om 4 uur is het tijd voor Hugo en Lonneke met achteraansluiten. Hartstikke gezellig.
1: Super gezellig.
0: En ze hebben ook wat leuke zomerdingetjes. Dus dat wordt zeker leuk. Ik wil je een ongelooflijk fijne dag wensen. Wees verschrikkelijk lief voor elkaar. Maar het allerliefst voor...
1: jezelf.
0: Fijne dag.
1: Fijne dag nog.
0: Doei.

0: dag die is van ons.
1: Is het nieuws? Mijn naam is Bart Meijer.
2: De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingbooking site Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1 Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes en Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. De Amsterdamse politie heeft gisteravond een grote actie gehouden tegen mensenhandel in en rond de Wallen. Daarbij zijn meerdere mensen aangehouden. De politie voerde onder andere een actie uit op het Oude Kerksplein en op de ouderzijds Achterburgwal. Er zijn gebieden waar prostituees achter de ramen staan. Het is niet bekend hoeveel mensen zijn aangehouden. En een proef in Arnhem om mensen met probleemschulden te helpen is een groot succes. De gemeente loste in de wijk Immelo de schulden af van 40 gezinnen, waarna de bewoners intensieve begeleiding kregen. Vanwege de goede resultaten wordt het project nu uitgebreid naar zeker nog eens 100 andere huishoudens. Het weer nog. De temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.
4: Je morgen door met Girl Power at Work.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. De gegevens van tienduizenden Nederlanders die via een Franse site een campingvakantie hebben geboekt liggen op straat. De Franse campingboekingsite Secure Holiday is in februari dit jaar gehackt. Dat meldt 1Vandaag na eigen onderzoek. Het getroffen platform is een systeem waar veel campings in Europa gebruik van maken voor hun boekingen. Bij de eigenaren van beschadigde strandhuisjes in Wijk aan Zee heerst opluchting, maar ook verdriet. Vorige week werden daar 5 huisjes volledig verwoest door een grote aangestoken brand. Gisteren is een man opgepakt voor deze brandstichting. Hij stak het vuur waarschijnlijk aan vanwege een ruzie met zijn partner. Al onderzoekt de politie nog of dat inderdaad de reden is. Dat meldt Noord-Holland Nieuws. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Met dit abonnement, dat sinds 15 juni af te sluiten is, kunnen reizigers voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Het weer nog, de temperatuur schiet snel omhoog. Aan het eind van de ochtend tikken we al de 25 graden aan. Vanmiddag opnieuw tropisch warm met temperaturen die uiteenlopen van 26 graden op de Wadden tot 31 graden in het zuiden. In de loop van de middag is er lokaal kans op een onweersbui. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
1: De Britse regering gaat sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet in de lente van volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16. De Britse technologieminister wil jongeren hiermee helpen om voldoende te slapen, zich te concentreren op school en meer tijd door te brengen met vrienden en familie. Er is zwaar weeropkomst in Centraal-Europa. Volgens Weer Online ontstaan er vanmiddag stevige buien boven de Franse en Zwitserse Alpen, die daarna als een groot onweerscomplex over het zuiden van Zwitserland en Noord-Italië trekken. Ook het oosten van Frankrijk, Oostenrijk en Zuid-Duitsland is een kans op stevige buien. Het meest heftige weer wordt verwacht in Noord-Italië en rondom het Gardameer, een gebied waar op dit moment veel vakantiegangers verblijven. Een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken mee te helpen bij het bestrijden van de natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer, die al een aantal jaar voorloopt op dit gebied. Ook in Nederland worden de natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. En de NS ziet het aantal treinreizen in de daluren toenemen sinds de introductie van de zomerkorting. Zo'n 270.000 mensen hebben de afgelopen maand het zomerabonnement aangeschaft, waarmee ze deze zomer goedkoper kunnen reizen. Het weer, het wordt vanmiddag een zonnige en warme dag. Er kan wat sluierbewolking overtrekken, maar het blijft overal droog. De temperatuur loopt uiteen van 26 graden in het noorden tot 29 graden in het midden. In het zuidoosten kan het 30 tot 31 graden worden. Morgen vooral in het noorden wat meer bewolking, dan ook kans op een bui. Daarna wordt het stap voor stap elke dag iets minder warm. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Tijdens de extreem hete dagen eind vorige maand zijn meer tekenbeten gemeld dan ooit sinds de start van tekenradar in 2022, dat meldt het RIVM. De meeste beten werden opgelopen in het bos, gevolgd door de eigen tuin. Het RIVM verwacht ook deze warme dagen veel tekenbeten, al kan aanhoudende droogte het aantal uiteindelijk wat beperken. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. En een groep van 20 Nederlandse brandweermensen vertrekt naar Spanje om 2 weken te helpen bij het bestrijden van natuurbranden in Catalonië. Ook gaan ze daar leren van de Spaanse brandweer die al een aantal jaar op ons voorloopt op dit gebied. Door klimaatverandering worden ook in Nederland natuurgebieden steeds droger en is de kans op brand groter. Intussen is de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs onder controle. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Oh my God, sorry. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot. Dit is het nieuws. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. De automobilist die in maart een 4-jarig jongetje in Maastricht doodreed, had gedronken en reed minstens 100 km per uur. Dat maakte het Openbaar Ministerie bekend. Op de weg gold een maximumsnelheid van 50 km per uur. De 30-jarige verdachte blijft vastzitten. De strafzaak wordt waarschijnlijk dit najaar inhoudelijk behandeld. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. De Britse regering wil sociale media tussen middernacht en 6 uur 's ochtends uitschakelen voor 16- en 17-jarigen. Deze zogenaamde avondklok voor platforms als TikTok, Instagram en YouTube moet volgend jaar ingaan. De maatregel is een aanvulling op het al geplande verbod op sociale media voor kinderen onder de 16 jaar. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Heb je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1. Oh my God, sorry. Kanshebber nummer 2.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Amsterdam kleurt tijdens World Pride van 25 juli tot en met 8 augustus tot Rainbow City. Meer dan 50 bekende gebouwen worden verlicht of versierd in regenboogkleuren. Voor de Canopparade op 1 augustus zetten NS extra en langere treinen in. Ook komt volgens het ANP op Amsterdam Centraal een speciale kleedruimte voor bezoekers. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Australië wil volgend jaar nieuwe AI-wetten invoeren. Dat heeft premier Albanese aangekondigd. Grote datacenters moeten meer stroom gaan terugleveren aan het elektriciteitsnet dan ze verbruiken. Ook komen er regels voor watergebruik, auteursrecht en de locatie van datacenters. Volgens Albanese zijn de maatregelen nodig voor de nationale veiligheid en het vertrouwen in kunstmatige intelligentie. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. De Marokkaanse autoriteiten hebben de kritische journalist Ali Lemrabet vrijgelaten. 3 dagen na zijn arrestatie op de luchthaven van Tangier. Hij werd verdacht van het verspreiden van onjuiste informatie en smaad. Mensenrechtenorganisaties hadden op zijn vrijlating aangedrongen en spreken van een aanval op de persvrijheid. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Oekraïne zegt met drones 20 Russische schepen in de Zwarte Zee te hebben geraakt, waaronder 17 olietankers. Rusland meldt op zijn beurt aanvallen op de Oekraïnse havens Odessa en Chornomorsk. Daarbij zouden ook schepen zijn getroffen. Door Russische aanvallen kwamen volgens Oekraïne 6 mensen om het leven en raakten 10 anderen gewond. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Mijn naam is Rijn Waardmans van de ANWB. Het wordt geleidelijk wat drukker op de weg. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Dat merk je op de A2 richting Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en afrit Everdingen. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud door wegwerkzaamheden op de A27. De A4 Amsterdam richting Rotterdam tussen Leidschendam en knooppunt Ketelplein. 11 kilometer en een kwartier vertraging. De A10 Ring Oost in de richting van Utrecht tussen Durgerdam en Amsterdam-Overamstel. 20 minuten extra door een ongeluk en 3 rijstroken zijn er dicht. En dan nog een half uur vertraging richting Rotterdam op de A15 tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos. Er is een ongeluk gebeurd, de hoofdrijbaan is dicht en het verkeer kan er langs via de parallelrijbaan. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zingend in de file met Girl Power Radio.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Human, The Killers. En het is 4 uur, mijn favoriete moment van de dag, als je het mij vraagt. Toch, Lon?
1: Zeker!
2: Yeah. In de file met achter aansluiten.
0: Ja, tot 6 uur zijn we hier om jou door de middag heen te helpen op Girl Power Radio. Ik heb er weer heel veel zin in.
1: Ik zie het aan je.
0: Ja, dat, ik vind het altijd leuk. Ja. Ik vind het altijd leuk.
1: Ik want ook. We gaan... als ik het niet leuk vind, dan word ik blij van jou.
0: Nou, wat top. Ik hoop dat meer mensen dat hebben. We gaan namelijk vandaag de roadtrip playlist weer aanvullen. We gaan de tussenstand van de powerplaten behandelen. Er komt een Japanse beer langs. En de oudste Nederlandse artiest gaan we even benoemen. Die heeft net weer muziek uitgebracht.
1: Leuk.
0: Ja, super. Of ik moet zeggen, de oudste Nederlandse artiest die nog muziek uitbrengt.
1: Ja, nog actief is.
0: Nog actief is. En echt optreedt ook en zo. Dat is best een bijzonder verhaal. Daar gaan we het straks meer over hebben. Mm-hmm. Maar eerst even naar NS.
1: NS?
0: NS.
1: En je doet op S. het nieuws van NS. NS. Dat je geen tas meer op je stoelnaast mag zetten.
0: Ja, dat. Wat vind jij daar nou van?
1: Ja, het zou een soort van algemene beleefdheidsregel moeten zijn. Nou ja, ik doe het zelf ook.
0: Die tas daar neerzetten.
1: Ja. Maar je wilt mensen die dan denken, dan stroomt die trein vol. Dus, dan zie je al, niet iedereen gaat een plekje kunnen krijgen. En dan ga je uit het raam kijken en laat je tas staan. Want dan is er al zoiets van, nou, wil ik niet. Ja, dat vind ik dan wel asociaal als een trein volle loopt. Maar ik ga niet zo vaak met de trein, maar goed.
0: Maar ik moet ook wel zeggen, ik vind die tas ook wel handig hoor. Als je echt geen zin hebt om met mensen in gesprek te gaan, dan knal je die tas daar neer. Dan gaat er in ieder geval niemand naast je zitten. Heel eerlijk?
1: Ja, dat klopt. Maar ja, goed, we zijn niet alleen op de wereld, hè?
0: Nee, oké. Okay, maar ik vond het altijd wel, dat was wel mijn tactiek. Als ik echt geen zin in mensen had, dan had ik gewoon zo'n weekendtas en die knal ik daar neer. En dan wacht ik op het laatste moment. Als er echt geen plekjes meer over zijn, dan haal ik die tas weg. Maar anders gewoon geen zin om ook met mensen in gesprek te gaan. Meestal wel, maar soms gewoon niet.
1: Klopt. Maar dan zie je weer dat jij een man bent.
0: Want?
1: Als vrouw kan je allerlei plekjes hebben en kan je er twee zitten met een tas naast je. Dat toch een of andere idioot komt. Mag ik naast je zitten? Ja.
0: Wat zeg je dan? Kun je niet gewoon nee zeggen? Nee, fuck off, ga weg.
1: Nou, dat ligt eraan hoe mijn bui is.
0: Oké.
1: Ja. Je weet sowieso dat het een weirdo is. Dus je moet sowieso geen ergens afstand houden.
0: Ja.
1: Anders doet hij dat niet. Maar dat kan zijn van fuck off. Of liever niet. Of ga maar zitten. En dan denk je, als het lastig wordt, dan ga ik het op een andere manier oplossen.
0: Nou ja, want dat vroeg ik me af. Want nu die tas dus niet meer mag, moeten er dus andere manieren gevonden worden hoe jij ervoor kunt zorgen dat er in ieder geval niet iemand meer naast je gaat zitten bij de trein. Ja. Heb jij ideeën hoe je dat zou kunnen? Wat zou nou echt een goede... Ik bedoel, ik zou bijvoorbeeld stiekem scheetjes laten, bijvoorbeeld.
1: Ja, maar dan zit hij er al.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik had vroeger wel, dan had je van de mensen, die zag je dan de coupé binnenkomen. Die zag je echt zo scannen.
0: Ja.
1: En dacht je, oh, daar is de dorpsidioot. Weet je. Mensen die op zoek zijn naar een praatje.
0: Ja, die zie je, die wil praten.
1: Geen oogcontact maken.
0: Nee, geen sociaal... Nee.
1: Kom, die mensen heb je... Ja. Ja, lekker aan je schurft krabben of zo. ik weet niet. Er is toch iets...
0: Jij hebt schurft bij deze dus?
1: Nee, nooit gehad. Maar ik ben te oud voor...
0: Student, oké. Okay, dus aan je...
1: Niet oud, maar dat heerst toch?
0: Zorgen dat je schurft krijgt dus.
1: Ja, knoflook eten.
0: Knoflook eten.
1: Allerlei dingen kan je toe verzinnen. In jezelf praten. Hele gesprek met jezelf. Oh, ja, als denk ik ook wel. Ze denken, nou, die is zo gekker dan ik. Laat maar zitten.
0: Ja, dat is ook wel een goed idee. Ja, dat je dan zo gaat brabbelen. En ook allemaal rare dingen gaat zeggen. Nee, ik heb niet aan hem gezeten. Nee. Dat je er gewoon zo daar... Dan gaat niemand meer naast je zitten, denk ik. Ik denk dat dat wel werkt.
1: Ja, ik denk dat kan alles zijn, inderdaad. Maar gewoon als je gek bent.
0: Ik ben wel benieuwd of er nog meer mensen zijn met goede ideeën. Wat jij kunt doen om ervoor te zorgen dat mensen niet naast je gaan zitten in de trein. De tas mag niet meer, dus we moeten creatief zijn. Wat doe jij?
1: Ja.
0: Als jij nou zit te luisteren en je denkt, ik heb wel een vet goed idee. Laat dat dan heel even weten.
1: Bring it on.
0: Wat doe jij om ervoor te zorgen dat mensen niet meer naast je gaan zitten in de trein? Dat kun je laten weten via de Twitch. Maar je mag ook een appje sturen. En dat doe je daar 06-34-60-64-64. Of je gaat naar de website www.girlpowerradio.nl. En dan kun je op het WhatsApp-icoontje klikken. En hoef je dit nummer helemaal niet te onthouden.
1: Simpel.
0: Top idee, toch?
1: Ja,

0: Maroon 5, als je het zou vertalen naar het Spaans. Maar dat doen we niet. Het is gewoon Maroon 5, lekker in het Engels. Ja, leuk hè.
1: Feestje in de file, met achter aansluiten.
0: Ik ben wel blij dat je even lachte.
2: Ja, speciaal voor jou.
0: Oh, wat lief. Dankjewel.
2: Ik zie me niet aankomen hier.
0: Nee, dat is, dat is altijd... Het gaat om timing, hè, schijnt. Nou goed, ja. We dwalen af. We hadden het over creatieve ideeën om iemand die naast je gaat zitten in het OV, om die weg te halen. Zeg maar, om ervoor te zorgen. Een soort van een beetje een... Nou ja, op het moment dat je iemand de trein in ziet lopen en je denkt, ik heb geen zin dat er iemand naast me komt zitten. Normaal gesproken zette je dan gewoon je tas op de stoel naast je. Maar dat kan niet meer, want krijg je nu een boete voor. Volgens de NS. Maar er zijn genoeg andere creatieve manieren. En we vroegen jou eigenlijk van, goh, hoe zou jij dat dan oplossen? Nou, en we kregen wel leuke reacties binnen. Dat mag best gezegd worden.
2: Ja, er zijn genoeg mensen die daar mee handelen, laat maar zeggen.
0: Zo, ja, dat viel mij ook wel op, ja. Zoals Marit, die zegt, ik zou gewoon geen deo opdoen 's ochtends.
2: Nou, gewoon de rest van mijn leven niet, denk ik. Dat... Of een extra geurtje, of... Dat kan ook, hè. Je hebt ook wel parfums die gewoon echt...
0: Goor zijn.
2: Ja, die bedoelzaam lekker zijn. Dat jij denkt...
0: Ja, maar het probleem is natuurlijk wel dat je dan de rest van de dag... Niet alleen je treinrit, maar de rest van de dag ook geen mensen om je heen hebt. Als je daar zin in hebt, ja, sure, doe dat dan vooral. Maar anders heb je niet alleen de mensen in de trein mee.
2: Dat is waar.
0: Maar goed.
2: Ja, nou ja, Bianca zegt hard smakken.
0: Ja, dat kan ook. Dat is gewoon, ja, gewoon heel hard smakken. Dat vind ik ook een goed idee.
2: Maar dat is ook vervelend als iemand achter je zit. Want ik had laatst inderdaad iemand achter me zitten. Dus ik keek een paar keer...
0: Beetje boos.
2: Ja, misschien wel een beetje boos. Al een beetje opzichtig naar achter. Dat ik dacht, Santa Maria, dit is gewoon, dat kan niet waar zijn. Echt.
0: Heb je er wat van gezegd?
2: Nee, ik hoopte met mijn blik te doen. Ik dacht, nou, gewoon negeren dan maar. Ja,
0: terugsmakken.
2: Ik kom wel viezere dingen tegen. Ja, de wereld vergaat niet, maar ik vond het redelijk onsmakelijk. Ja. Ik ben niet opgestaan, dus het is niet effectief.
0: Nee, maar je zou er misschien niet naast gaan zitten. Voor blijven zitten oké, maar naast zitten niet.
2: Ja, als de keuze had en ik zie inderdaad daar zo... Nee, dan zou ik inderdaad stuk verder lopen. Klopt.
0: Martijn die zegt, ik zou knoflook eten. Ja, en dan gewoon zo heel hard zo, uitademen. Gewoon in iemands... Hallo. En dan hopen dat het werkt.
2: Nou, als je genoeg knoflook eet, komt het gewoon via poriën eruit.
0: Ja.
2: Stop. Dat is ook... Niet je dat, best te doen.
0: Dat werkt natuurlijk ook. En Merel, die zegt... Hahaha, ik vind in jezelf praten wel een goeie. Ik denk dat ik die erin ga houden. Nou, dat is top. Merel, ik ben blij dat ik jou daar mee heb kunnen helpen.
2: Ja, laat even weten dat jij het bent. Want wij zijn wel heel leuk om naast te gaan zitten.
0: En dan heeft Emma nog een hele leuke. Die zegt, een denkbeeldige vriend op de stoel naast me hebben. Nou, dat vind ik ook wel een goed idee.
2: Dat vind ik inderdaad gewoon een hele goeie.
0: Gewoon zeggen, nee, deze stoel is al bezet. En dat iemand dan echt zo heel raar naar je zit te kijken.
2: Je ziet het toch zitten of niet?
0: Ja, zo helemaal uit je stekker gaan omdat er iemand naast je zit. Ik denk dat ik die er ook in ga houden.
2: Ja, we gaan het proberen.
0: Ja, nog even een naam bedenken voor die denkbeeldige vriend.
2: Nina. Weet je, de denkbeeldige pop van mijn dochter vroeger.
0: Nina. Of bij Joan Jett. Dat kan natuurlijk ook. En dan Joan Jett naast je. Ik heb Joan Jett naast me zitten. En dan heel hard dit nummer mee gaan schreeuwen. Hoor je dat dan niet? Best een goed idee, toch?
2: Super.

0: uit wil brengen. Daar wilde ik eigenlijk heen. Ik probeerde een brug te bouwen.
1: Ja, ik denk, waar wil je heen? Ja, man? Maar rekenlessen.
0: Ja, nee. Ik was een brug aan het bouwen naar de oudste, nog zeer actieve, vooral zeer actieve artiest van Nederland. Mm-hmm. 85 jaar. En ze heet Imca Marina.
1: Ja.
0: Ken jij die?
1: Nou ja, van naam wel. Ja.
0: Zij is, nou ja, 85 geworden.
1: Ze is van mijn generatie, nee. Ja. Dat niet. Nee, maar dat is wel een Hollandse zangeres die in mijn jeugd wel vaak voorbij hoorde komen.
0: Dat.
1: Volgens mij, het is, ik weet niet meteen een nummer, maar ja, Imca Marina is wel een bekende dame, volgens mij, echt een beetje in dat levenslied.
0: Nederlandse slager wil ik het noemen. Dat ja, is zoiets, toch? Ja, zoiets. Ze heeft namelijk echt zo Viva España, Bella Italia, Vino, Vrijheid, De Blauwe Boon, Harlequino, Carousel van Geluk, Vakantie Voorbij, Kind van Vroeger, Ga Zo Maar Door.
1: Ken ze allemaal.
0: Ja, dat kan ze ook meezingen. Maar zij is dus al vanaf haar 18e bezig. Mm-hmm. Nou, ze is nu 85. Voor de snelle rekenaars, dat is
1: een rijke carrière, noemen we dat.
0: Een rijke carrière van 67 jaar.
1: Een heel werkzaam leven.
0: Precies. En ze is dus kort geleden met een nieuw nummer gekomen. Ze is namelijk nog lang niet klaar. En dat is toevallig ook de titel van haar nieuwe track.
1: Grappig, ja. Leuk.
0: Maar ik vind het gewoon zo leuk. Zij heeft nog voor Beatrix opgetreden. Maar ook voor de moeder van Beatrix. Dat krijg je dan.
1: En, ja, grappig, hè?
0: En zij is dus, ik hoorde een interview. Zij kan dus op haar 85ste leeftijd nog haar been in haar nek leggen.
1: Schroef ze hem dan wel af?
0: Nee.
1: Krijg ze hem er ook nog weer uit? Dat zijn allemaal vragen die ik dan...
0: Zeker, zij kan dat. Nee, zij kan gewoon nog, zij is dusdanig lenig dat zij haar been gewoon nog zo in haar nek kan leggen. Ja.
1: Ik heb van haar wel het beeld een beetje van de vol slanke gezellige dame, zoals dat dan vroeger genoemd werd of zo.
0: Ja, en die blijven dan toch verbazen.
1: Zie je, dat maakt ook helemaal niks uit. Kan
0: het gewoon doen.
1: Ja. Nou, super.
0: Ja, nee, vind ik ook. En ik vind het vooral heel grappig dat ze dus nog muziek heeft uitgebracht. Het is niet helemaal de muziek die wij normaal gesproken hier op deze zender draaien. Maar ik dacht, als jij 85 bent, 67 jaar al in het vak zit en dan nu nog met een track komt,
1: dan ben je echt een girl power.
0: Dan ben je wel echt een girl power. En dan vind ik eigenlijk ook dat we dit ontzettend gezellige nummertje even moeten gaan draaien. Dus zet die speakers hard. Dit is Imca Marina, 85, met Ik Ben Nog Lang Niet Klaar. Ik

0: 85 jaar ouderwetse gezelligheid. Imca Marina, ja, die is nog lang niet klaar. En ik vind het een lekker plaatje, Imca. Goed gedaan.
1: Staan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan op de wegen rond Utrecht, Rotterdam en Nijmegen. Werkzaamheden en ongelukken veroorzaken soms veel extra reistijd. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux, ruim een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A15 vanuit Europoort. Tussen Rozenburg en Rotterdam-Charloos 12 kilometer file met een uur extra reistijd. De hoofdrijbaan is daar dicht. Al het verkeer wordt er langs geleid via de parallelrijbaan. Dan de A20 vanuit Gouda. Tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. Een half uur vertraging door werkzaamheden. En op de A73 naar Nijmegen. Tussen Bezel en Venlo West 13 kilometer file. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Je luistert nog steeds naar Achteraansluiten. Het leukste fileprogramma van Nederland.

0: Queen. Don't Stop Me Now. Maar ik denk niet echt dat ik die hoefde af te kondigen, toch?
1: Voor mij niet.
0: Nee, die kennen we meestal wel. Hey Lon.
1: Hey Hugo.
0: Ik wil met jou een beetje een ongemakkelijk iets... Ik ben iets tegengekomen, maar ik vind het ook ongemakkelijk om hierover te hebben. Maar ik wil het er eigenlijk wel met je over hebben, omdat ik een man ben en jij een vrouw.
1: Nou, ik ga nooit iets ongemakkelijks uit de weg, dus bring it on. Ik ben benieuwd.
0: Oké, nou, ik weet niet of je het hebt meegekregen, maar ze gaan in Nederland een proef doen in ziekenhuizen omtrent abortussen. Omdat, zeg maar, wat er eigenlijk aan de hand is, we hebben de abortuswet sinds de vorige eeuw. Dat vind ik echt fantastisch, vind ik ontzettend goed. En daarin staat dat je tot 24 weken een abortus mag plegen. Nou, wordt dat in de praktijk vaak niet gedaan, omdat abortusklinieken zich daar ook een beetje wat ongemakkelijk bij voelen. Omdat het nog wel eens voorkomt ook dat foetussen blijven leven... levensvatbaar zijn bij een week of 23, 24. En dus dat best wel een beetje ingewikkeld is. Dus in principe was het in Nederland niet... kon je niet een abortus plegen als je boven de 22 weken zat. Nu willen ze daarmee een proef doen in al die ziekenhuizen. Of eigenlijk een pilot draaien. Omdat het volgens de wet dus eigenlijk wel echt gewoon kan. Alleen... En vrouwen dus nu nog naar het buitenland gaan om dat te laten doen. En dat is natuurlijk ook niet heel goed, want dan heb je er geen zicht op. Maar ik hoorde dat gisteren. En dit was voor het eerst dat ik mij een beetje ongemakkelijk bij abortus voelde. Wat? Voor het eerst.
1: Waarom?
0: Nou, omdat ik ineens dacht... Oh shit, ja, als zo'n babytje nog leeft... En die komt er dan uit... Oh, dat is eigenlijk wel een beetje ongemakkelijk. Of zo. Want dan heb je zo'n levende baby. En die is dan al buiten de baarmoeder, zeg maar. Die is dan al op deze wereld. En dan is het alsnog, zeg maar, hè, het einde.
1: Ja. Maar 24 weken kan je voor mij niet overleven zonder medische interventie. Dat is niet mogelijk.
0: Dat is gewoon niet mogelijk. Nee,
1: voor mij niet.
0: Oké, maar ja, en toen dacht ik ook, ja, maar mag ik dit dan eigenlijk wel ongemakkelijk vinden? Want ik ben natuurlijk geen vrouw, ik ben een man. Ik weet helemaal niet hoe dat is om zwanger te zijn of om een abortus te plegen. Ik ga daar ook nooit achter komen, in ieder geval niet bij mezelf. En ik ben zelf ook veel te vroeg geboren. Oké, het was 29 weken. En toen ineens dacht ik ineens...
1: Het is wel vroeg, ja.
0: Het is wel vroeg, maar toen ineens dacht ik allemaal bij mezelf... Ah, ik weet niet, normaal ben ik altijd zo voor abortus. En nu ineens dacht ik, ben ik dat eigenlijk nog wel?
1: Ja, ik ben... Ja. Ik weet niet, het is natuurlijk een beladen onderwerp. Ik ben absoluut voor, altijd.
0: Maar vind je dat dan niet gek? Dat dan zo ineens zo... Hè, zo'n baby die dan ter wereld komt, die alsnog...
1: Ja, ik denk dat het sowieso echt uitzonderingen zijn. En je hebt natuurlijk twee verschillende soorten abortus. Hè. Je hebt abortus omdat het kind niet geen goede kwaliteit van leven heeft... als het geboren wordt of niet kan overleven überhaupt. En je hebt abortus omdat je ongewenst zwanger bent... Dus ja. Je hebt de gewenste abortus, de zwangerschap, de gewenste zwangerschap en die je laat aborteren en de ongewenste zwangerschap. Dat zijn wel twee verschillende dingen, denk ik. En ik denk als je dat vooral die late abortussen vooral zijn, weet ik niet zeker, denk ik, bij kinderen die iets mankeren.
0: Nou, dat werd niet helemaal gezegd ook in dat onderzoek, maar het kwam er niet...
1: Of je komt te laat achter, maar ik denk als je onbedoeld zwanger bent, je wilt het niet, dat je er echt niet gaat wachten tot... Dan ben je er gewoon niet eerder achtergekomen of weet ik veel wat, ja.
0: Dan is het gewoon...
1: Het is zo lastig, hè, zo'n grens, maar ja, 24 weken, ze gaan het echt niet overleven zonder interventie. En dan nog is de kans op overleven heel... klein, als je wel interveneert, volgens mij.
0: Dus eigenlijk moet ik me gewoon ook iets minder zorgen maken over dat babytje, want die zou het eigenlijk toch al niet zo snel overleven. Daar komt het wel op neer.
1: Ook, en ik denk dat het gewoon een heel gevoelig onderwerp is, omdat natuurlijk mensen die wel kinderen willen, maar het niet kunnen en die horen dat roept de emotie op. Het is gewoon iets, en ik denk of je het kind nou wel of niet wil, dat het altijd een emotionele en moeilijke beslissing is, gok ik.
0: Dat denk ik eigenlijk ook. En dan is het misschien dan toch het belangrijkste... dat gewoon een vrouw die zeggenschap over haar eigen lichaam heeft. Dat is eigenlijk het uitgangspunt.
1: Dat sowieso. Okay. Ja, want een kind wat niet gewenst is... wil je gewoon niet geboren laten worden.
0: Nee, dat is waar. Dat is waar. Oké, Lon, je hebt me wel een beetje gerustgesteld hiermee. Dank je wel.
1: Graag gedaan.

0: als je die hoort, dan weet je ook dat het tijd is om de powerplaat kanshebbers van volgende week door te nemen. En dat doen we niet zomaar, want het is woensdag en dat is tussenstanddag. Ja, jullie hebben echt massaal gestemd. Dank daarvoor. En dat kan nog steeds. Je kan nog steeds stemmen op jouw favoriete plaat van volgende week. Dat klinkt een beetje gek, maar wat we dus doen is elke week 3 platen. 3 nieuwe platen. En dan mag jij kiezen welke je nou het beste vindt. Daar stem je op en dan komt die volgende week de hele week terug. Echt vaak ook op deze zender. Dus eigenlijk heb jij een beetje de regie in handen. Nou, vandaag doen we even de tussenstand. Er zijn 3 plaatjes.
1: Ja?
0: Silver Lines van Another en Emily Warren. Turn It Up van Jonah Fraser en Tiwa Savage. En My Oh My Criss Cross Amsterdam. En Luis Sonza en Willie William. Nou,
1: in welke volgorde hebben jullie gedaan? Van 3 naar 1 of van 1 naar 3?
0: Nu heb ik helemaal niks gedaan nog. Ja, nu heb ik nog willekeurig. Tenminste, ik zal eens even kijken. Want het blijft altijd spannend op het laatste moment. Ik zal even de uitslag doen.
1: Het is wel spannend, Hugo.
0: Ja, zeker. Oeh, nou, we beginnen bij nummertje 3.
1: Ja, dat is rapapa, rapapa.
0: Dat is Silver Lines van Another en Emily Warren. En als je het daar nou niet mee eens bent, dan kun je nog stemmen tot morgenavond 6 uur. En hoe doe je dat dan precies?
1: Nou, dan ga je naar de website en dan kan je daar aanklikken.
0: Zeker, zeker. Je hoeft maar 2 keer te klikken. We hebben geen gegevens nodig en dan bepaal jij gewoon.
1: Of appen.
0: Dat kan ook zeker naar 06.
1: Nee, dat kan niet voor de powerplay. In de app.
0: Ja, maar je kan wel. Je mag wat mij betreft appen. Ik noteer hem. Ja hoor. Ik hou dit bij.
1: Oké, ik hou hem op.
0: Ik hou dit speciaal. Als iemand heel graag wil appen. Het is wel het makkelijkst om via de website te doen.
1: Of dat niet anders kan. Die zijn er ook natuurlijk, hè?
0: Ja, dan mag het. We houden dit gewoon allemaal bij. Op nummertje 3 staat dus Another Emily Warren Silver Lines. En dat is deze. Ja, ja. Weet er niet mee eens. Stemmen, stemmen, stemmen. Kan ook via de Insta-stories. Girl Power Radio.

0: De nieuwste van Another staat op nummertje 3 als kans hebben voor de powerplaat. Maar er kan nog van alles gebeuren, want ja, er kan nog gestemd worden via de website op jouw keuze. Nou, dit is niet de enige waar je op kan stemmen, want de nummer 2 die op dit moment precies in het midden staat, niet het slechtst, niet het best volgens jullie thuis, is Turn It Up van Jonna Fraser en Tiwa Savage. Savage, ik weet nog steeds niet hoe ik dit moet uitspreken en ik had beloofd gisteren dit te gaan uitzoeken. Dat heb ik niet gedaan. Mijn excuses, dat ga ik nu doen.
1: Nou, of je kiest gewoon zelf en dan zeg je, gewoon als je het maar met overtuiging doet, hè?
0: Dat is waar. Nee, dat vind ik niet waar. Nee, ik vind dat je namen altijd goed moet uitspreken.
1: Ja, maar ik bedoel, dat doe je toch ook in principe?
0: Ja, maar of het Savage of Savages. Ik denk Savage.
1: Het ligt eraan welk land je bent.
0: Dat is waar.
1: Denk ik dan.
0: Dat is, nou, dat vind ik een heel mooi... Het gaat uiteindelijk ook niet om de namen. Het gaat om de muziek die ze maken.
1: Ook.
0: Ja. En dan kun jij erop stemmen.
1: Nou, en doe dat.
0: Doe dat.
1: Als je deze het lekkerst vindt.
0: Turn It Up.

0: Ja, op de nummer 2, Turn It Up, Jonah Fraser, Tiwa Savage, zijn we net achtergekomen. Niet Savage, maar Savage heet ze. En ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig waarom zij zo heet. Hoe kan dat? Het is gewoon haar volledige naam volgens mij ook nog. Maar ja, ze heet voluit, heet zij, om precies te zijn.
1: Tiwa Tope Omolara Savage. Savage.
0: Savage. Ja, ja, ja. Nigerian singer-songwriter. Nou, dat hoor je. Dat is die Afrikaanse invloeden zitten daarin. Ja. Prachtig. Op nummer 2 dus van de kanshebbers voor de powerplaat van volgende week. Maar we hebben er nog eentje over. En dat is, ja, ik noem ze elke dag weer opnieuw, de groenste muziekindustrie van Nederlandse bodem. Het is Criss Cross Amsterdam. Ze recyclen alles dat er te recyclen valt, maar ze maken ook nieuwe muziek. My Oh My van Criss Cross Amsterdam. En ik heb even geprobeerd om erachter te komen of het of deze dan ook gerecycled is. Ik kom namelijk wel heel veel tracks tegen die My Oh My heten, maar daar staat dan allemaal net niet bij. Want hij is zo nieuw, deze track, dat ik er nog niet helemaal achter ben. En aangezien hij nu samenwerkt met Louis Sonza en Willy William, denk ik dat ze deze wel opnieuw hebben gemaakt.
1: Ik zie nu, ik ben even snel gegoogeld, dat het een originele release is uit 2026 en niet een cover is van een bestaande hit.
0: Nou, dan ligt het waarschijnlijk aan dat het een bekende sound klinkt of een van de vele is. Want hij kwam me wel heel bekend in de oren, dus ik durfde het niet met zekerheid te zeggen. Maar zoals gezegd, ze recyclen van alles, maar ze maken ook nieuwe muziek. My Oh My van Criss Cross Amsterdam staat op dit moment bovenaan in de kanshebbers van de powerplaat van volgende week. En ben je het er niet mee eens, stem dan op een ander. Ben je het er wel mee eens, stem dan nog even extra op deze.

0: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. Het Openbaar Ministerie vervolgt een 44-jarige brugwachter uit Alphen aan de Rijn voor een dodelijk brugongeluk bij de Juliana-sluis in Gouda. Hij wordt verdacht van dood door schuld. In januari kwam een 58-jarige automobiliste in het water terecht toen de brug openging. Ze overleed later aan haar verwondingen. De politie heeft meerdere verdachten opgepakt in een groot internationaal onderzoek naar beleggingsfraude. De bende zou wereldwijd tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en meer dan 100 miljoen euro per maand hebben verdiend. In Nederland deden ongeveer 550 mensen aangifte. Ze verloren samen zo'n 25 miljoen euro. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een nieuwe dagopvang voor asielzoekers geopend. Volgens het Rode Kruis zijn de eerste 4 mensen inmiddels binnen. De opvang biedt plaats aan maximaal 120 mensen en heeft onder meer airconditioning, maaltijden, water en wifi. De locatie moet de situatie rond het overvolle aanmeldcentrum verbeteren. Hebben we nog het weer? Vrij zonnig en warm. Door de noordoostenwind kan het vandaag iets koeler aanvoelen. Later vanmiddag kan in het noordoosten en oosten bewolking ontstaan, maar het blijft droog. De middagtemperatuur ligt aan de kust tussen 23 en 27 graden. In de rest van het land tot zo'n 30 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken een drukke avondspits op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. Ook zijn er een paar ongelukken gebeurd. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Utrecht en de afrit Everdingen 13 kilometer met een half uur extra reistijd door de werkzaamheden aan de A27. Verderop staat file tussen Culemborg en knooppunt Deil 8 kilometer met een half uur oponthoud. Dat komt door een auto met pech. De werkzaamheden aan de A9 veroorzaken file vooral richting Alkmaar. Voor de Wijkertunnel nu 8 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. A15 vanuit Europoort tussen de afrit Brieden en knooppunt Benelux 12 kilometer met een uur vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is daar inmiddels wel weer vrij. A20 Gouda Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein een half uur vertraging door de werkzaamheden daar. A27 van Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen 13 kilometer file. De vertraging is daar opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Je luistert nog steeds naar Achteraan Sluiten, het leukste fileprogramma van Nederland.
3: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading, jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke.

0: Dance Night, Dua Lipa. En tot 6 uur is dit Achteraansluiten. Want ja...
1: Feestje in de file met Achteraansluiten.
0: Met mij en Hugo ben ik. En met Lonneke.
2: Lonneke ben ik.
0: Hey, yay. Hallo Lonneke. Fijn dat je nog steeds zit. Ook gezellig.
2: Ja, vind ik fijn. Zeker. Vind ik ook.
0: Hey, we gaan het dit uur ook weer een paar leuke dingetjes behandelen. We gaan die Japanse beer even behandelen.
2: Ja.
0: Oh, spannend, spannend, spannend. We gaan, ik ga jou nog even vertellen waarom tegenwoordig mensen eigenlijk heel vaak... nog gewoon papieren kaarten meenemen op reis. Doe jij dat of doe je TomTom?
2: Wat denk je zelf?
0: Ik denk dat jij TomTom doet. Jij brandt je vingers niet aan zo'n kaart.
2: TomTom is echt al achterhaald.
0: TomTom is achterhaald. Ik dacht, ik probeer in jouw generatie te praten, maar dat is dus...
2: Houd toch op, mijn generatie. Die doet gewoon Apple kaarten of Google Maps of... Wij zijn gewoon hip.
0: Wij zijn gewoon hip, helemaal goed.
2: Gewoon lui en pakken gewoon een fijne methode die altijd werkt.
0: Zoals een kaart. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Verder houden we het ook heel gezellig hier in de studio. En mag jij gaan raden... niet gaan raden. Jij mag gaan beslissen wat wij gaan draaien hier op deze zender. Want daar is, daar is het nu tijd voor. Wat wil jij horen om deze woensdagmiddag door te komen? Oh, ik ben mijn zaag helemaal vergeten.
2: Nee.
0: Jawel. Jawel. Want het is natuurlijk...
2: ook vergeten.
0: Ik ga hem er even bij halen. Kun jij ondertussen even vertellen...
2: Wat wil ik vertellen? Hoe mensen... als je een plaatje wil horen, laat ons dat weten. Misschien heb je een nummer en denk van... die wil ik net het horen en dan wil ik delen met andere mensen. Deel dat dan ook met ons. En dat kan via de WhatsApp natuurlijk. Hè, want ik ben een oud persoon. Via 06-34-60-64-64. Of dat kan via de chat en de Twitch-app. En Hugo, heb jij de zaag al gevonden?
0: Ik heb zeker. We kunnen nu officieel de week door midden gaan zagen. Oh, verkeerde die. Ja.
2: Jammer.
0: Ja, daar komt hij. De week is bijna door midden. Ja. Zo, de week is door midden hoor. Hoppa. Ja, ja. Wat wil jij horen? Laat het weten via de Twitch, via WhatsApp. Zoals Lonneke eigenlijk al zei.

0: Kijk. Ja, dat is ook zo'n lekker nummertje. We gingen helemaal los hier, hè?
1: Ja. Dat was echt zo'n lekker van die goede Hollandstalige muziek.
0: Ja, heerlijk. Maar het gaat niet om ons. Het gaat niet om ons wat wij lekker vinden. Het gaat om wat jij lekker vindt. Wat wil jij horen? En er is geappt.
1: Geappt.
0: En er kwam me toch een cryptisch appje binnen.
1: En die hebben we eruit gepakt natuurlijk.
0: Die hebben er
1: een... Nou, ik weet niet wat ze bedoelt, hè. Dus...
0: Ja, Lucie schreef inderdaad... Nou, ja, ik zei tegen je ook. Wat staat hier nou weer? Ik denk, wat is dit?
1: Zoiets moet zijn.
0: Ja, zoiets moet het zijn.
1: Nou, schrijf me op.
0: Ja, dus ik zoeken. Nou, dat was natuurlijk helemaal niks. Maar we hebben een beetje doorgevraagd. We hebben de hulplijnen ingeschakeld. En we zijn erachter gekomen wat Lucie nou precies graag wilde horen. Dat is deze. Ja, natuurlijk. Nu hoor je het. Ja, Lucie. Oké, speciaal voor jou dan. Chaka Khan, Ain't Nobody. Hoor je hier op Girl Power Radio. Tot 6. Achter aansluiten. Leuk dat je luistert.

0: Ja, baby, make your move. Super Disco. We hadden het net ook helemaal over relaties en hoe ingewikkeld dat is. Ik denk dat wij hier nog wel eens een keer wat uitgebreider over kunnen gaan praten. Dat lijkt me. Maar we gaan nu naar de Japanse beer.
1: Feestje in de file met achter aansluiten.
2: Ja, de Japanse beer die aan het inbreken is geslagen in Japan. De Japanse beer in Japan, ja. Dat is een oude echtpaar die hoorde van allerlei geluid uit de keuken komen. Ging kijken en dacht, verhip. Dat is een beer.
0: Dat.
2: Ja, op zich is het niet een. Het is een bijzonder verhaal, maar ook weer niet zo, denk ik. Want we zien natuurlijk steeds vaker dat wilde dieren de stad in trekken. Omdat hun leefgebied gewoon kleiner wordt. En, maar ja, ze hebben hier in ieder geval wel het idee dat daarmee een reeks van serie-inbraken is opgelost. En dat is wel bijzonder, natuurlijk.
0: Ja, want, want die beer die kwam vaker daar of zo, toch?
2: Wat heet dat liedje weer? Kwam mijn broodje. Nee,
0: wat probeer jij nou?
2: Broodjes smeren. Nee,
0: ik zag twee beren broodjes smeren.
2: Ja, en ik wou beren het bordje zeggen, maar dat is weer iets heel
0: anders.
2: Nee,
0: die ging op een bootje naar Zuid-Laren of zo.
2: Ja, die wou het lekker wat eten. En die dacht, ik ga die koekjes openmaken en een hele slimme beer gewoon.
0: Ja, het is zeker. Maar wat ik zo grappig vind is, ik ging me even verdiepen in de berenhabitaten in Japan.
2: Dat heb je snel gedaan, vertel eens.
0: Meer dat als in. Toen kwam ik er dus achter inderdaad dat er steeds vaker beren confrontaties zijn met mensen. Maar toen kwam ik er dus ook achter. Die Japanners, jongen, die zouden de Japanners niet zijn als ze hier

0: videootje. Dan trekt die vent, die trekt al zo zijn masker op. Staat al zo... Ja, die staat al te zweten. Zo, nou ja, het is eigenlijk wel goed dat we dit doen.
1: En dan heel polite
0: en
1: bijna.
0: Heel, ja, het is heel goed dat we dit doen, maar het ziet er niet uit. Gewoon een man in een onesie. Oh. En dan wordt er ook iemand aangevallen, gaat hij erop. Nou, het is... Ik ben er...
1: Alles vol overgave, hè, die Japanen.
0: Het is echt fantastisch. Ja. Maar ja, dat is dus ook echt nodig. Want ja, je zou maar een beer in je koelkast vinden. Dat is een keer iets anders dan de hond in de pot. Toch?
1: Ja,
0: dat dacht ik. Die Japanners. Oh, altijd leuk. Ja, beren in Japan.
1: Dacht ik, beren.
0: Broodjes. Nee, die gaan we echt niet draaien, hoor. We doen gewoon deze.

0: Oh, lekker. En er komt nog veel meer goede muziek aan. Want we gaan ook weer muziek toevoegen aan onze Girl Power Radio Roadtrip playlist. Ja, en we moeten het ook nog eens even hebben over het kaartgebruik op vakantie. Want dat is helemaal een ding. Maar Lonneke, die snapt er niks van, hè, Lon?
1: Ik snap er helemaal niks van.
0: Nee.
2: Maar staan dan we stil of rijden we? Dit zijn de files.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Werkzaamheden veroorzaken een drukke avondspits op de wegen rond Rotterdam en Utrecht. In het zuiden van het land zijn de files juist wat korter dan gebruikelijk door de zomervakantie. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Oude Rijn en de afrit Evertingen 11 kilometer met een half uur vertraging. En verderop tussen Culemborg en Zaltbommel 12 met daar 20 minuten oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A27 tussen Evertingen en Gorkum. A16 van Breda naar Rotterdam tussen Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 9 kilometer met bijna een half uur oponthoud. Dat komt door de werkzaamheden aan de A20. Dan de A20 vanuit Gouda tussen Moordrecht en knooppunt Terbrechtseplein. 6 kilometer file met ruim 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden. Dan de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Rijnsweerd en knooppunt Everdingen. 12 kilometer file. De extra reistijd is daar een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Achteraansluiten, de soundtrack van de file.

0: ook wel echt een zomers trackje. Zo, Rise Up Yves La ja. Rock.
1: Rise Up, ja.
0: Oh, oh, nou, mijn microfoon gaat Rise Down op dit moment.
1: Jongen.
0: Hey, of je nou met de Skoda Fabia naar Zweden gaat, wild kamperen of de nachttrein pakt naar Oostenrijk. Muziek is belangrijk als je het mij vraagt. Mm-hmm. Want reizen zonder muziek is alsof je ineens bij Samson en Gert kunt aanbellen. Ja, dat klopt gewoon niet, zeg maar. Vind je niet?
1: Hoe kom je op die vergelijking?
0: Ja, is het zo, toch? Als je gaat... Dat is toch zo?
1: Of je bij Samson en Gert kunt aanbellen.
0: Ja,
1: ze,
0: ik moest kloppen, want de bel doet het niet. En ineens doet die bel het. Ja, dan is heel dat programma naar de klote.
1: Oh, ja, zo, ik ken het programma niet zo
0: jij
1: goed.
0: Jij kent het programma helemaal niet zo goed. Oh,
1: snap ik hem.
0: Oh, fijn.
1: Er was dus blijkbaar een dingetje in die show.
0: Ja, ja, ja. Want het is, oh nee, ik moest kloppen, want de bel doet het niet. En dan komt, die burgemeester weer binnen. Oh, dit is echt zo. Ik dacht nog, deze snap jij wel.
1: Nou, nee, ik snap hem niet. Maar nu wel.
0: Het idee is in ieder geval dat je gewoon muziek moet hebben als je op vakantie gaat.
1: Dat
0: en
1: klopt.
0: Dat is precies de reden waarom wij iedere dag deze zomer hier op Girlpower Radio een roadtrip track toevoegen aan onze roadtrip playlist.
1: Mm-hmm.
0: Een nummer van de DJ's. En vandaag gaan we er twee toevoegen. Ik heb er namelijk eentje. En jij
1: ook.
0: Hebt er namelijk eentje. Eens even zien. Begin jij anders eens even met vertellen waarom jij wil draaien wat je wil, deze wil toevoegen. Wat heb je meegenomen en waarom?
1: Oeh, nou, ik zat in de auto en ik hoorde deze track voorbij komen uit mijn eigen playlist. Ja, gewoon op shuffle staan. Dacht ik, ik wil bijna vloeken. Deze is toch echt wel lekker. Dat is ook wel echt een oude klassieker. Zal ik hem vertellen, Hugo? Of moet ik hem nog geheim houden?
0: Je mag...
1: Dat is eigenlijk... Ja, ik denk, hij is hem wel echt heel lekker.
0: Ja, maar hij komt... Dus weet je wat ik eigenlijk wilde doen? Ik wilde dat jij hem nu ging aankondigen. En dan zou ik zeggen... Haha, ja, dat is een ontzettend een heel lekker nummertje. Maar we gaan eerst naar die van mij luisteren. Maar... ik heb ruzie met mijn mic op dit moment. Hij zakt naar... Hij
1: ja, dan hou je toch gewoon op met praten en dan zet je toch gewoon een lekker plaatje op.
0: Ja, is goed. Welke heb jij?
1: Ik heb Rolling Stones met Give Me Shelter.
0: Oh, die gaan we
1: intro
0: zeker
1: zo. Ja, ik vond hem echt wel lekker.
0: Die gaan we zeker even toevoegen. Maar we gaan eerst die van mij draaien. Ik heb namelijk Don't Feel Like Dancing van de Sisters. Die is namelijk ook heel lekker.
1: Ja,
0: op een roadtripje.
1: Lekker.
0: Oh, raampje open hoor. Ja.
1: Nee,
0: oh ja, dat is ook een goeie. En muziek hard.

0: en als je nou naar girlpowerradio.nl gaat en je scrolt een beetje naar beneden, dan kun je de Girl Power Radio roadtrip lijst helemaal zien. En daar staat deze dus ook in. Ja, deze heb ik toegevoegd. Don't Feel Like Dancing van de Scissor Sisters. Heerlijk. En dan gaan we nu naar die van jou, Lonneke.
1: Yes.
0: Ja. Oh.
1: Het is lekker, dit hoor. Ik vind het echt lekker.
0: Oh ja, raampje ook open inderdaad. Oh. Op die camping dan s'avonds, hè? Biertje erbij.
1: Ja. Maar dan samen blik op het eindigen, weet je wel. Samen voor in die auto en dan...
0: Oh, ja, vakantievibes. Deze gaat er ook in, hoor. De Girl Power Roadtrip lijst.

0: dat zie ik er helemaal voor me, hoor. Gimme Shelter. En dan zo'n camping als Shelter. Dat is toch... Nee?
1: Ik val dood. Ik val stil. Dus.
0: Ik val dood. Nou, doe dat maar niet.
1: Ik bedoel, ja.
0: Gimme Shelter, onderweg naar de camping, roadtrip. Dat was eigenlijk mijn link die ik had gelegd. Maar ik snap dat die een beetje ver gezocht is, als ik jouw hoofd zo zie. Goed. Als je op zoek bent naar die camping, dan is het natuurlijk ook wel handig dat je weet waar je heen moet.
1: Ja, jij ging iets over kaarten.
0: Ja, ik ga zeker iets over kaarten delen. Want jij gebruikt denk ik alleen de Google Maps. Jij gaat niet zo snel met een handmaat. Dit is een inschatting.
1: De Apple kaarten gebruiken. Ik heb het gisteren al gehad, weet je. Dan kan ik zo automatisch sturen tegen jou en dan waar ik ben. Weet je nog?
0: Ja, dit weet ik nog. Ja, dat jij mij
1: daarvoor liep op jou?
0: Ja, dat had ik door. Ja, daar wil ik liever niet aan herinnerd worden. Okay. Maar goed,
1: hou
0: niet toch.
1: Ik luister.
0: Maar ze komen weer terug. De normale kaarten, de echte kaarten. Niet de Apple kaarten, maar gewoon de fysieke kaarten.
1: Waarom?
0: Nou, dat is dus zo. Omdat een derde van alle maps, Google Maps en dat soort dingen gebruikende mensen... is wel eens helemaal de verkeerde kant op gejaagd door zo'n app. Bijvoorbeeld dat je met een caravan ineens over een bospad moet rijden. Of laatst dat verhaal van die camper die over in dat natuurreservaat door die vlonder heen zakte. Ik weet niet of je dat nog hebt meegekregen.
1: Nee.
0: Nou, dat was ook iemand die de maps volgde. Iemand die vaststaat in een straat die eigenlijk te smal is voor je camper of je auto. Of de weg is gewoon afgezet en je weet dan niet zo goed waar je heen moet. En maps wil dat ook niet goed aan je geven en zeggen. Dus, nou, daarom hebben de meeste mensen tegenwoordig een kaart.
1: En dan gebeurt dat niet. Ik bedoel, ik zie het voordeel niet. Dat is echt de mensen die gewoon de materie niet snappen of begrijpen. Data ligt niet. Ja.
0: Data ligt niet. Nee, want zo'n kaart ligt wel zeker.
1: Dat de app jou de verkeerde kant opstuurt. Ja, dat doe je dan toch zelf. Dan heb je verkeerd ingesteld of zo. Dat die je niet over onverharde wegen moet sturen. Ik zie jou echt...
0: Ik ben met oren aan het flapperen. Het is dat ik een koptelefoon op heb, want anders zou je dat goed kunnen zien. Maar het is ben jij nog nooit de verkeerde kant op gestuurd door je Apple kaarten? Nog nooit?
1: Nou, dat gaat steeds beter. Want
0: nee, daar zijn we dan. Dat gaat steeds beter. Dus het gaat nog niet altijd goed.
1: Nee, ik ben iemand die echt extreem slecht de weg kan vinden. Ik ben de enige familie die kan me ergens zetten. De heenweg is compleet anders dan de terugweg ook voor mij. En ik kan zelfs met een navigatiesysteem kan ik bijna verdwalen. Dat zijn mensen in mijn omgeving die dat kunnen bevestigen.
0: Dat vind ik echt knap. Dat vind ik echt ook
1: maar
0: wel.
1: Maar dan gaat... Ik ben ook in mijn eentje losgelaten in Tokio afgelopen oktober. En dan maakte mijn man altijd geintjes thuis. Nou, het kan zijn dat ik... jullie hè, tegen de kinderen een paar dagjes alleen moet laten... omdat ik mama moet gaan zoeken, dat ze verdwaald is. Nou, daar zit een kern van waarheid in die opmerking.
0: Is hij je komen ophalen?
1: Helaas, nee. Oh. En ik heb alles en ik ben nooit verkeerd gegaan. Dus
0: heb je alles met Maps gedaan?
1: Daar had ik gewoon Google Maps was daar volgens mij het beste, ja. Maar en anders had ik Apple kaart, nog maar iets. In ieder geval geen papieren kaart, nee.
0: Geen papieren kaart. Maar dan vervolgens je telefoon is leeg. Dan heb je wel echt een probleem of je hebt geen bereik. Je zit ergens in de Pyreneeën.
1: Als je een beetje globetrotter bent, dan heb je gewoon een powerbank bij je.
0: En geen bereik dan. Geen bereik dan. Kom op, Lonneke. Er zijn toch wel momenten waarop je een fysieke kaart nodig hebt.
1: Dan loop je er gewoon door tot je wel bereik hebt. Of vraag je iemand of... Jeetje, ik ben ooit in Cuba geweest. Er stonden helemaal geen bordjes. Dus gewoon doorrijden tot je een bordje tegenkomt. Of het nou 10 kilometer is of 50 kilometer. Geen bordjes, gewoon doorrijden.
0: Ik vraag me af of jij wel ooit in Cuba bent geweest. Volgens mij had je geen idee waar je was. Volgens mij was jij gewoon heel ergens anders. Tjonge, joh. Een derde van Nederland gebruikt wel die kaart. En die is daar heel blij mee. Maar jij bent bij die andere twee derde. Ja, dat heb ik door, ja. Nou, kunnen we helemaal niks mee. Goed, weet je dat ook weer. Kaart in je dashboard is niet raar.
1: Jawel.

0: En met Tom Jones komen we alweer aan het einde van vandaag. Oh, wat gaat dat snel. Wat hebben we veel besproken ook.
1: Heel veel.
0: Mina. We gaan er een eind aan breien. Zonder de steek te laten vallen. Wat vind je daarvan?
1: Ik wil nog graag dat liedje horen wat je nog niet hebt laten horen vandaag.
0: Welk liedje wil jij horen wat ik nog niet heb laten horen?
1: Geen spullenlied.
0: Och, dat zou
1: ik... Ga je toch niet vergeten vandaag?
0: Nou, dat was ik wel vergeten. Ja, ik heb hem klaarstaan. Dan gaan we daarmee naar buiten. Want dat wilde ik eigenlijk net al draaien met die kaarten.
1: Ja.
0: Maar ik was zo in een verhitte discussie met jou terechtgekomen. Dat ik dat helemaal vergeten.
1: Nooit verhitte discussies. Ik snap dat niet.
0: Dit liedje is ontstaan dat je geen spullen mag vergeten op reis. Want dat gebeurt nogal vaak. En als jij veilig op reis wil, dan moet je er gewoon een aantal spullen bij hebben. En dat zijn de volgende spullen. Die hebben wij in een liedje gestopt. En daarmee eindigen we deze show. Thanks, Lon.
1: Thanks, Hug. Super.
0: Tot volgende week.
1: Zeker.
0: En als jij thuis luistert, tot morgen. Morgen ben ik er weer. En na 6 uur komt ook hele goede muziek. Dus je hoeft helemaal niet weg te gaan.
1: Nee.
0: En ga je op vakantie morgen of overmorgen? Dan
1: Dan
0: moet je toch wel een aantal dingen meenemen. Zoals deze spullen.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Denis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. Na de hittegolf in Nederland zijn nog eens 325 extra sterfgevallen gemeld. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM. In de hitteperiode zelf overleden ongeveer ruim 580 mensen meer dan verwacht. Volgens het RIVM is hitte waarschijnlijk een belangrijke oorzaak. Vooral mensen van 80 jaar en ouder werden getroffen. Na vrijdag daalt de temperatuur in Nederland naar normalere waarden voor de tijd van het jaar. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. De Duitse regering trekt volgend jaar 13,3 miljard euro uit om de energiekosten voor bedrijven en huishoudens te verlagen. Het geld gaat onder meer naar lagere netwerkkosten en steun voor energieintensieve bedrijven. De Duitse industrie kampt al langer met hoge stroomprijzen die volgens bedrijven hun concurrentiepositie onder druk zetten. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: Heb je deze week al gestemd op de Powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories.
2: Kanshebber nummer 1. Oh my God, sorry.
0: Kanshebber nummer 2.

0: en Marcel de Groot. Dit is het nieuws.
1: Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Huisartsen voeren vanaf volgende week estafettestakingen door het hele land uit. Uit protest tegen volgens hen te lage tarieven. De acties vinden buiten kantooruren plaats, waardoor de spoedzorg overdag doorgaat. De huisartsen vinden dat de recente tariefsverhoging van de Nederlandse Zorgautoriteit onvoldoende is en vrezen dat de huisartsenzorg verder onder druk komt te staan. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. De Britse politie heeft een man opgepakt die ervan wordt verdacht Nigel Farage met de dood te hebben bedreigd. De arrestatie volgde na een bericht op sociale media waarin de dader zou hebben gedreigd de leider van Reform UK neer te schieten als hij zou winnen. De politie onderzoekt de zaak. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: en Marcel de Groot, dit is het nieuws.
1: Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis, twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. Bij een brand in Nieuwegein zijn drie woningen in vlammen opgegaan. De brand ontstond buiten en sloeg via de houten gevels over naar twee naastgelegen huizen. 9 woningen zijn ontruimd. Bewoners van 7 huizen kunnen voorlopig niet terug en worden opgevangen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Het Franse parlement heeft ingestemd met een historische wet die hulp bij zelfdoding onder strikte voorwaarden mogelijk maakt. De wet is bedoeld voor volwassenen met een ongeneeslijke ziekte en ondraaglijk lijden. Voorstanders spreken van meer keuzevrijheid aan het einde van het leven. Tegenstanders vrezen druk op kwetsbare patiënten. Een Russische man die in de VS wordt verdacht van cyberspionage werkte eerder bij antivirusbedrijf Kaspersky. Volgens Amerikaanse aanklagers was Dennis Obresko betrokken bij een Russische hackcampagne tegen westerse organisaties. Hij werkte later bij een Russisch IT-bedrijf dat volgens de VS banden heeft met de Russische overheid. En dan het weer. Vanavond blijft het droog en neemt de bewolking toe. Vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Ook morgen weer een warme dag. De wind is dan matig uit noordoostelijke richting. In het noorden en oosten kan een onweersbui voorkomen. Het wordt morgen in het zuiden 31 graden, aan de kust 22 tot 25 graden. En tot zover het nieuws.
2: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 30 jaar na de Hercules-ramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. Oekraïense dronecommandant Robert Brovdy meldde woensdag op Telegram dat het leger 20 keer raakschoot op de Russische schaduwvloot in de Zwarte Zee. Eerder viel het dronetroep al bijna 100 schepen aan in de zee van Azov. Brovdy stelde dat Moskou zou vallen en dat de Krim herbouwd wordt. Het Kremlin reageerde nog niet op deze gemelde verliezen. Het Belgische Openbaar Ministerie onderzoekt een lek met de giftige stof waterstoffluoride in de Waaslandhaven bij Antwerpen. Door de vrijgekomen dampen werden ruim 150 havenmedewerkers onwel. 25 mensen belanden in het ziekenhuis. Twee van hen liggen daar nog steeds. Het lek ontstond vermoedelijk tijdens laad- en loswerkzaamheden. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading. Jouw expert in werkschoeisel, werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen sinds 2004.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. 30 jaar na de Herculesramp op vliegbasis Eindhoven, waarbij 34 van de 41 inzittenden omkwamen, bieden de gemeente en Defensie excuus aan voor de onduidelijkheid nadien. Burgemeester Dijsselbloem opende de herdenking, gevolgd door toespraken van nabestaanden en bloemleggingen. Om 6:03, het crashtijdstip in 1996, vloog een Belgisch vliegtuig over. Het aandeel SpaceX zakte woensdag naar het laagste niveau sinds de beursgang van vorige maand, met een daling van 2% tot iets meer dan $133. Daarmee zakte de koers onder de introductieprijs van $135. Na een historische beursgang op 12 juni steeg het aandeel eerst bijna 50% voordat een kwart van die winst weer verdampte. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Safety Trading en Lelydorp Catering.

0: je deze week al gestemd op de powerplaat?
1: Nee?
0: Ga dat dan gauw even doen. Je kan stemmen op onze website en onze app. Of stem aanstaande woensdag op onze Insta-stories. Kanshebber nummer 1.
2: Oh my God, sorry. Oh my, yori, yori. Now,
0: kanshebber nummer 2.

0: Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden. Ik blijf

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. Iraans parlementsvoorzitter Ghalibaf stelt dat Iran zich niet meer aan het memorandum hoeft te houden nu de VS dat ook niet doet, en geeft de strijdkrachten alle ruimte om op te treden tegen wat hij vijandige agressie noemt. Een week eerder verklaarde Trump het akkoord voorbij, waarna beide landen elkaar weer aan gingen vallen. En dan het weer. Vanavond blijft het droog, terwijl wolkenvelden uit het noorden over grote delen van het land trekken. De matige, soms vrij krachtige noordoostenwind zorgt voor een lagere gevoelstemperatuur. Op de meeste plaatsen wordt het zo'n 20 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïense minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïense volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichibukai teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in het noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering. De beste cateraar van Randstad en omstreken.

0: ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De Oekraïnse minister van Defensie, Mykhailo Fedorov, bevestigde op Telegram zijn vertrek naar eerdere berichten over een kabinetsreorganisatie. Hij trad in januari aan en wordt naar verluid opgevolgd door Ihor Klimenko, nu minister van Binnenlandse Zaken. Fedorov noemt het een grote eer om het Oekraïnse volk als minister te mogen dienen. Bij Alcatraz in de baai van San Francisco is een plezierboot omgeslagen waarbij één omvarende om het leven kwam. Dat gebeurde gisteren. De reddingswerkers zochten de hele nacht naar 3 nog vermiste personen. 16 opvarenden werden gered, van wie 3 naar het ziekenhuis moesten. Volgens de brandweercommandant maakte het 15 meter lange vaartuig water voordat het kapseisde. In het Japanse Shichikushi teistert al 2 weken een Aziatische zwarte beer de stad, met inbraken gericht op voorraad en koelkasten. In 2 weken tijd sloeg het dier 14 keer toe op 5 verschillende plekken. Dat meldt The Guardian. Zo brak de beer maandagavond in bij een 87-jarige man en plunderde diens koelkast. Burgemeester Marcouch van Arnhem noemt het betreurenswaardig dat er tijdens Legends of Rock in Park Sonsbeek geen gratis water beschikbaar was. Een flesje kostte €5,75 en eigen water meenemen mocht niet. 6 bezoekers werden zaterdag en zondag onwel. Vooraf waren met de organisatie afspraken gemaakt over voldoende drinkwater en het stimuleren van bezoekers om genoeg te drinken. En dan het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot waarde tussen 16 en 18 graden. Dit is een geschikt moment om woningen door te luchten naar een warme dag. Het blijft droog, terwijl vooral in het noorden veel bewolking aanwezig is. Er waait daarbij ook een zwakke noordoostenwind. En tot zover het nieuws.
1: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Leliedorp Catering, de beste cateraar van Randstad en omstreken.